hypotheek is het recht dat ontstaat door de inschrijving van een borderel. Dat is een verkorte versie van een hypotheekakte, waarbij de schuldenaar een perceel als onderpand geeft voor een door hem aangegane lening. Laten we voor het gemak uitgaan van dat die schuldeiser is de bank. De bank wil natuurlijk een zekerheid hebben voor die terugbetaling van het geleend geld. En daarom zegt de bank van, weet je wat, ik wil een zekerheid hebben in de vorm van een dekking en dat het perceel en het huis daarop, tenminste als er een huis daarop is, dat als zekerheid wordt verstrekt aan de bank, in onderpand dus. Er zijn een aantal bepalingen opgenomen in zo'n hypotheekakte. En eigenlijk is het belangrijkste wat u moet onthouden in zo'n hypotheekakte, twee dingen. Ten eerste dat die gehele schuld ineens opeisbaar is geworden. Dus met andere woorden, één keer moet je die hele schuld betalen. Als die schuldenaar niet meer aan zijn verplichtingen voldoet of niet aan zijn verplichtingen voldoet. Twee, dat wanneer die schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, de bank het recht heeft om het huis en het perceel daarop, of tenminste het huis en perceel, als onderpand waren gegeven, te mogen veilen. In het openbaar te verkopen. Dus een veiling, een openbare verkoop, is niet gewoon een verkoop waarbij u zegt, weet je wat, ik wil mijn perceel van de hand doen en ik wil het verkopen. Anyone die hier aan bod komt doen, naar mij toe. Een veiling gaat volgens bepaalde regels. De bedoeling is dat de schuldeiser, voor het gemak de bank, zegt van luister, ik wil datgene wat ik aan je heb uitgeleend, schuldenaar, wil ik terugkrijgen. Dus dat is de bedoeling van die veiling. Het hoofddoel van zo'n hypotheekakte is dus het veilingsbeding, oftewel het beding van eigenmachtige verkoop. Zodra u zich niet houdt als schuldenaar aan die afspraken met de bank, dan is die bevoegd om middels een onherroepelijke volmacht, dat is een volmacht die je niet kan intrekken, die u zo'n hypotheekakte hebt gegeven, het huis en perceel die als dekking dienen kan verkopen in het openbaar, dus kan veilen. En die openbare verkoop geschiedt volgens de regels van de wet. Je hebt verschillende soorten veilingen, daarover zullen we het nog hebben. Maar de meest voorkomende, denk ik, is dat van de veiling krachtens artikel 1207 van het burgerlijk wetboek. Dat is wanneer iemand geld heeft geleend bij bijvoorbeeld de bank, je betaalt niet en dan wordt het geveild. Als u die krantenberichten openslaat, dan zult u merken dat de meeste veilingen krachtens dit ene artikel plaatsvinden. Je ziet ook, wanneer men dus die advertenties ziet, ja, het schrikt mensen, of het jaagt mensen de schrik aan. En ik zeg altijd, als je betalingsverplichtingen correct nakomt, dan hoef je als schuldenaar niet angstig te zijn. Ik zei het al, er zijn diverse typen van veilingen. Maar we gaan nu naar een break en na de break zullen we het dus hebben over die type veilingen. Tot zo. Ja, we zijn bij u terug. Voor de break had ik het dus over het in het openbaar verkopen, oftewel veilen. En het belangrijkste wat u dus moet onthouden van een hypotheekakte is, als je niet aan je verplichtingen voldoet, mag de bank in één keer die schuld opeisen. En als je dat niet kan doen, dan mogen ze veilen.
Ik zei het al, je hebt verschillende soorten veilingen. Je hebt dus eentje krachtens artikel 1207 van het burgerlijk wetboek. We noemen dat ook wel BW-executie, is een vereenvoudigde vorm van executie. Je hebt de rechter niet nodig om die veiling te doen plaatsvinden. Maar je hebt ook veilingen krachtens rechterlijk bevel. Wanneer een schuldenaar zich niet houdt aan bepaalde afspraken met iemand, bijvoorbeeld. U heeft van de buurman geld geleend. Misschien moest u uw schutting maken en u heeft, tenminste, u bent misschien niet in aanmerking gekomen voor een financiering bij de bank en u denkt, oh, buurman is bereid om me dat te lenen. U heeft afspraken gemaakt met buurman, maar wat blijkt, u komt die afspraken niet na. Wat zou buurman kunnen doen? Want hij heeft dat geld aan u geleend. En hij denkt, weet je, vanwege die relatie, ik ga geen dekking vragen, geen zekerheid. Dus u hoeft uw huis en perceel niet als onderpand te geven. Nu wil u, of kan u niet terugbetalen, en wat kan de buurman doen? Die kan dus met toestemming van de rechter uiteindelijk datgene velen, maar hoe? Eerst vindt er een beslaglegging plaats. Die afspraak wordt niet nagekomen. Normaliter heb je eerst het conservatorbeslag. Dat is om te voorkomen dat de schuldenaar zaken van de hand doet, zodat zeg maar die zekerheden wegvallen. Waardoor dekking komt weg te vallen. En dan heb je het executoriaal beslag. Dat is dat er dus mag worden geveild. Op basis van dat beslag. Het verschil tussen die veiling krachtens 1207 en dus zeg maar de veiling die met toestemming van de rechter gaat, is dat die procedure via de rechter wat meer tijd vergt dan wanneer je die vereenvoudigde vorm hebt. Ik zei het al dat die veiling krachtens 1207 vaker voorkomt. U merkt het ook in de vorm van die advertenties die voorkomen in die lokale dagbladen. En u moet wel weten dat vooruitlopend op wat u in de krant mocht lezen advertentie, dat er al een heleboel aan vooraf is gegaan. Volgens de wet moet de veiling in het openbaar, volgens plaatselijk gebruik en ten overstaan van een openbaar ambtenaar plaatsvinden. De term openbaar is duidelijk, dat wil zeggen, het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dan heb je dus dat het ten overstaan van een openbaar ambtenaar moet plaatsvinden. De notaris is een openbaar ambtenaar, maar bijvoorbeeld ook de rechter en de deurwaarder. De veiling zou dus ook door de rechter gehouden kunnen worden, maar in de praktijk geschiet het meestal door de notaris. Soms zie je ook een advertentie in de krant waarbij een deurwaarder aangeeft dat bijvoorbeeld roerende goederen of bedrijfsinventaris zullen worden geveild. Bijvoorbeeld omdat een belastingverplichting niet is nagekomen. De veilingen van roerende goederen, dus zaken zoals stoelen, tafels, gasfornuis, tv's enzovoorts, die worden meestal gehouden door de deurwaarder. Ik zei het al, er gaat een heleboel aan vooraf voordat u de zaken in de kranten ziet, die advertenties. Er moet een veilingsprocedure worden opgestart. Maar wat gebeurt er als de bank merkt dat u niet of niet tijdig of niet meer betaalt? Dan gaat de bank u eerst aanmanen. Dat wil zeggen een waarschuwing geven. U krijgt brieven thuis. Meestal is het per deurwaardes explo dat u niet kan zeggen van ik wist het niet.
En dan gaat u daarin zien van u heeft een achterstand. En u moet dat nakomen. Het is natuurlijk raadzaam dat wanneer u een aanmaningsbrief krijgt, dat u zoveel mogelijk persoonlijk contact opneemt met de bank en uitleg geeft waarom u een betalingsachterstand heeft opgelopen. U kunt dan proberen om samen met de bank tot een oplossing te geraken. Gebruikelijk is het zo dat de bank niet geïnteresseerd is in uw huis en perceel. Ze willen gewoon datgene wat ze aan u hebben uitgeleend, willen ze terug. Dus ik zeg altijd, er kunnen omstandigheden zijn waardoor u niet of niet op tijd uw afspraak kunt nakomen. En dan moet u met de bank gaan praten. Maar stel je voor dat de schuldenaar niets van zich laat horen. Je doet alsof je neus bloedt, terwijl je weet dat je aanmaningsbrieven hebt gehad. Ja, dan moet u niet verbaasd staan dat de bank uiteindelijk gebruik zal maken van haar bevoegdheid om over te gaan tot veilen. En daarvoor geven ze dan een schriftelijke opdracht aan de notaris. Gebruikelijk wordt die opdracht overgelegd met een recente saldoopgave en een grosse. Een saldoopgave betreffende de schuld natuurlijk. Wat is de hoogte van die schuld nu? Inclusief dat van die achterstand. En dan heb je ook nog die grosse. Dat is een officiële kopie, een afschrift van een hypotheekakte met executoriale titel. Wat kan je daarmee doen? Je kan dus daarmee iets uitvoeren, executeren. Dit document geeft de bank dus de bevoegdheid om datgene wat als onderpand is gegeven te veilen. Bij dit soort veilingen, die vereenvoudigde vormen, heb je niet zoals bij andere veilingen de toestemming van de rechter nodig om over te gaan tot veilen. U begrijpt, het uitlenen van geld brengt met zich mee risico. Laat staan als de schuldeiser geen dekking wenst te hebben. We hebben gemerkt, u bent achter met betalen, u krijgt een aanmaning. U doet ook geen moeite om te praten met de bank over hoe kunt u tot een oplossing geraken om die betalingsachterstand in te lopen. De bank stuurt een opdracht naar de notaris. De notaris gaat uiteindelijk over tot uitvoering. Als onderdeel van dat veilingsproces wordt er ook onderzoek gedaan bij het Gliskantoor. Geen enkele notaris kan zomaar beginnen met een proces zonder onderzoek te hebben gedaan op wiens naam staat dat perceel is alles in place om te mogen overgaan tot veilen. Zijn er andere schuldeisers? Moet er met meer belanghebbenden rekening worden gehouden? Met dat alles moet de notaris rekening houden. Je merkt in de praktijk dat er een misvatting is ontstaan over wie houdt die veiling. Het is dat de schuldeiser die opdracht geeft, de notaris voert uit. Dus het is niet de notaris die eigendunkelijk overgaat tot veilen en zegt van ik veil, er is een opdracht verstrekt. En daarom ook, als u meent dat u toch een gesprek wil hebben over die betalingsachterstand, dat u zich niet moet wenden tot de notaris, maar tot die schuldeiser. Nogmaals, de notaris is enkel de uitvoerder van die veilingsopdracht die door die schuldeiser is verstrekt. Wanneer dus mocht blijken wat de toestand is van een perceel, wie is de eigenaar, zijn er meer belanghebbenden zoals andere banken of beslagleggers die ook op de hoogte moeten worden gehouden dat er een veiling zal zijn van dat pand. Daarnaast
gaat er dus een veilingsdatum worden ingepland. De notaris plant dat in. In samenspraak met die deurwaarder van zo'n dag kan dus die veiling plaatsvinden. Dan heb je ook nog de advertenties in de krant. Na het uitbrengen van het deurwaarders explode zullen advertenties worden geplaatst in de lokale dagbladen. Gemiddeld, en dat hoort erbij als onderdeel van het veilingsproces volgens plaatselijk gebruik, wil zeggen dat gemiddeld 3 keer die advertentie verschijnt in die lokale dagbladen. Naast die wettelijke bepalingen worden dus ook die regels van gebruik, oftewel gewoonte, in acht genomen. Gebruikelijk is dat men een termijn van 6 weken in acht neemt voor het houden van een veiling. Dus 6 weken van tevoren moet die schuldenaar weten dat er een veiling gehouden zal worden. En in die 6 weken heeft de schuldenaar nog de kans om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Maar ook geïnteresseerden, dus mensen die potentiële bieders zullen zijn op die veiling, die kunnen ook in die tijd hun financiële zaken regelen. Nogmaals, de notaris is uitvoerder, dus u kunt niet bij de notaris terecht om te gaan praten over betalingsregelingen, schuldenaar. En soms maak je het mee. Boze schuldenaren of hun advocaten die denken van notaris of notariaat, jullie kunnen de veiling stoppen, want dit, dat, dat. Maar dat ligt niet op het bord van het notariaat. Het is dat de schuldeiser die opdracht daartoe moet geven van stop het. Daarom heeft het notariaat ook niet de bevoegdheid om te gaan praten over betalingsachterstanden of het stoppen van die veiling. Wat moet de notaris doen? Die moet erop toezien dat de veiling op de juiste wijze geschiet en dat er rekening wordt gehouden met die veilingsvoorwaarden. De notaris moet waarnemen of zien wat er gebeurt op de veiling en dat schriftelijk vastleggen in een procesverbaal. Je hebt de algemene en de bijzondere voorwaarden, maar we gaan dus nu naar een break. En na de break, dan gaan we dus praten over die voorwaarden en wat er allemaal zo komt bijkijken op die veilingsdag zelf. Tot zo. Ja, ik ben bij u terug. Ik zei het al, voor de break, dat voordat u een advertentie in de krant ziet, dat er veel vooruitlopend is geweest op die advertentie. Aanmaning, deurwaarders explode, advertentie in de krant dan. En uiteindelijk heb je dus die veilingsdag. En dan heb je dus de voorwaarden. Gebruikelijk worden de algemene voorwaarden gehanteerd die in 2001 door de toenmalige vereniging van notarissen en kandidaat-notarissen is vastgesteld. Nu heet de vereniging Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie, SNB. En de voorwaarden zijn vastgelegd zodat er zoveel mogelijk eenduidigheid is binnen het notariaat. Maar de schuldeiser, bijvoorbeeld de bank, die mag afwijken van deze algemene veilingsvoorwaarden. En die afwijkingen worden geregeld in de bijzondere veilingsvoorwaarden. Wanneer u dus, zeg maar, een veiling mocht bezoeken,
dan gaat u merken dat er twee fasen zijn. De eerste is de inzet. En dat geschiet bij opbod. Dus met andere woorden, men gaat van een laag bedrag naar een hoog bedrag. Degene die op de veiling mijn uitroept, die wordt geacht de hoogste bieder te zijn van die fase welke we noemen de inzet. Hierna volgt een volgende fase, de afslag. Daar begint men dus bij een hoog bedrag en steeds wordt een bepaald bedrag afgetrokken. En degene die meent bij, zeg maar, een bedrag, bijvoorbeeld bij 100, die is dus de hoogste bieder bij die tweede fase, welke we noemen de afslag. Volgens de algemene veilingsvoorwaarden mag die veiling in één zitting geschieden of gespreid over twee zittingen, met tenminste een week tussen de ruimte. Maar in de huidige praktijk zien we dat de veiling in één zitting gebeurt. De notaris geeft dit ook voor de aanvang van de veiling aan. Het bedrag waarop bij de afslag wordt gemeend, geldt als hoogste bod. En het bieden en menen wordt geleid door de afslager. Dat is normaliter een ervaren notarieel medewerker die dus letterlijk een hamer, geen ja, ijzeren hamer, maar normaliter een houten hamer hanteert en aanwijst of meedeelt wie voor welk bedrag biedt of meent. Ik zal u een voorbeeld geven. Er wordt een huis geveild. Meneer A doet het hoogste bod bij, zeg maar, die eerste fase van 500.000. Bij de tweede fase, namelijk bij die afslag, doet meneer B een bod van, zeg maar, 800.000. Hij zegt het ook, mijn. Dat wil zeggen dat die 800.000 het hoogste bod is in beide fasen. Dus met andere woorden, dat is het hoogste bod. En het geldt dus als koopsom. Maar is die koop nog niet gesloten? Dus die veiling is gehouden, iemand heeft geboden, er is een hoogste bieder, zo noemen we dat. En uiteindelijk heeft de bank de bevoegdheid om te zeggen van luister, ik ga niet direct zeggen ja. Ik ben eens met dat bod van die 800.000. Ik wil even gaan nadenken. We noemen dat het recht van beraad. Het wordt normaliter ook van tevoren kenbaar gemaakt. Voordat de veiling begint van dat de bank al dan niet zal gebruik maken van haar recht van beraad. Die overeenkomst, die koopovereenkomst tussen de bank en meneer B die 800.000 heeft geboden, komt tot stand zodra die bank verklaart dat ze akkoord gaat met die 800.000 SRD. De bank wil namelijk zoveel mogelijk dat uit die veilingsopbrengst en zij worden voldaan en als er iets overblijft dat het gaat naar die schuldenaar. Wanneer de bank akkoord gaat met die koopsom, noemen we dat toewijzen of gunnen. Maar de verkoper, de bank dus, is echter niet verplicht tot toewijzing. En hiervoor behoeft zij ook geen reden op te geven. Ze mag ook een termijn aangeven waarbinnen zij zich wenst te beraden. Bijvoorbeeld 2 maanden. Dus na 2 maanden zal ik dus aangeven als ik eens of niet eens ben. Maar stel je voor dat die 2 maanden zijn verstreken, er wordt automatisch ervan uitgegaan dat de bank niet heeft gegund. Al deze zaken, die termijnen,
gebruik maken van recht van beraad, binnen hoeveel tijd zal er worden gegund. Dat alles wordt van tevoren kenbaar gemaakt door de notaris die dus die veilingsvoorwaarden voorleest. Wanneer de bank heeft gegund, dan wordt er een akte opgemaakt, welke we noemen die gunningsakte. Die akte van gunning. En daarin wordt dus aangegeven dat de bank eens is met dat bod. Dat is gedaan in dit voorbeeldgeval door meneer B van 800.000 SRD. Maar stel dat meneer B zegt, bank, ik heb geboden, maar ik heb niet voor mezelf geboden. Ik heb dat bod gedaan ten behoeve van persoon C. Dan wordt er ook daarvoor een akte opgemaakt en dat noemen we een akte de commande. Het is een Frans woord, dus in opdracht van de command, commando. In opdracht van. En dit alles komt ook voor in die bijzondere veilingsvoorwaarden. In die akte van command, dan gaat er dus staan dat meneer B niet voor zichzelf heeft geboden, maar voor persoon C. En dan heb je nog een laatste akte, welke we noemen de akte van kwijting. Dat wil zeggen dat de bank gaat bevestigen dat ze dat geld heeft ontvangen, dus die koopsom, en dat ze dus kwijting geeft. Dus ze zegt, ik heb het ontvangen. Ik heb niets meer te zoeken bij die koper, nog bij die schuldenaar. En dan stelt de bank de koper, dus die nieuwe eigenaar, in de rechten van die vorige eigenaar. En die vorige eigenaar is meestal de schuldenaar. Bij die veiling heb je dus ook kosten. Je hebt die kosten voor de verkoper. Dat zijn kosten zoals de advertentiekosten en dus ook nog afslagersloon. En deze kosten kan de verkoper dus verhalen op de schuldenaar. Maar dan heb je dus ook nog de kosten van de koper. En die zijn dus los van die koopsom die moet worden betaald door die koper, heb je dus ook nog de kosten van onderzoek op het GLIS-kantoor, royamentskosten, want die hypotheek die moet worden doorgehaald. Dan heb je ook nog die administratiekosten. En je hebt dus ook nog deurwaarderskosten. Je hebt dus ook nog dat een bepaald percentage over die koopsom moet worden betaald. Een deel is dus het honorarium van het notariaat. En het andere deel, dat is dus wat we noemen zegelrechten. Datgene wat, aan de overheid toekomt. Wie op een veiling wenst te kopen en geen ervaring heeft, wordt aangeraden zich door een deskundige te laten bijstaan. Jullie moet je goed laten informeren. En stel dat dus in dat huis dat wordt geveild of geveild is geworden, een bewoner is. Soms is het die voormalige eigenaar. Soms is het dat er een huurder was. Dan moet de nieuwe eigenaar die mensen ontruimen. Dus dat u dat daarmee rekening houdt als u iets wenst te kopen op een veiling en dat huis is bewoond. En stel je voor dat er meerdere schuldeisers zouden zijn, dus bijvoorbeeld meerdere banken, bij wie die schuldenaar heeft geleend, dat zou kunnen. Dat wil dat zeggen dat die schuldeisers, die banken, dan tezamen overeenstemming moeten bereiken
over, zeg maar, die veilingsopbrengst, die verdeling daarover, daarvan. En stel dat ze geen overeenstemming kunnen bereiken, dan wil dat zeggen dat de rechter

0: banken er een restant is, dan wordt die uitgekeerd aan de schuldenaar. Ik hoop dat het nuttige info is geweest. De volgende keer zullen we dus deze info brengen in het Sranantongo. Voor degenen die dus de Nederlandse taal niet machtig zijn. Ik zou zeggen een gezegende avond en tot de volgende keer.
1: Elke donderdagavond van 9 tot half 10 zijn notarismeester Christel Mannes en meester Germain Fransman te beluisteren via Radio Shalom 94.5 FM. En wel met het informatief programma De Huisnotaris.
2: De Huisnotaris is een juridisch programma waarbij notariële onderwerpen aan de orde komen, zoals overdracht van percelen, hypotheken, testamenten, boedelkwesties, stichtingen, NV's enzovoorts.
1: Voor meer informatie luister naar het programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond van 9 tot half 10 via Radio Shalom 94.5 FM.

0: Het is 10 uur.
1: 94.5. If you like it that much, that. If you like it that much, listen.
2: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
3: Zranazani, Naskip, Naf you.
4: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected à la scène.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la scène.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
1: Connected à la scène. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Yahweh Adonai. Hier komen wij wederom voor uw troon van genade. U loven, prijzen, eren, dankzeggen. Erkennen dat u waarachtig God bent. Erkennen dat alle lof, alle prijs, alle glorie, alle dankzegging komt u toe. Alle aanbidding komt u toe. Alle eer, alle glorie. Abba Vader, Yahweh Adonai. Wanneer wij u zo eren, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, dan willen wij als natie Suriname u erkennen en uw volk erkennen in een tijd, Vader God, waar uw woord op een bijzondere manier in vervulling gaat. En wij dat mogen zien, wij dat mogen ervaren, maar wij ook mogen deel hebben aan de totstandkoming van uw profetieën. In een tijd als deze, Heer, waar uw woord waarheid wordt voor onze ogen, waar de beloftes die u gedaan heeft aan uw volk, uw eerstgeboren natie, dat we het zien in vervulling gaan voor onze ogen. Dat land dat verlaten was, dat het land bloeit, dat de kinderen die uit het land waren weggedragen, dat ze terugkeren en dat het volk terugkeert naar het land. Maar wat wij bidden, Heer, is dat het volk terugkeert naar hun God. U, de waarachtige, dat ze terug mogen keren tot u. Dat de tijd waarin wij leven en er zoveel om ons heen gebeurt en er zoveel rondom het volk, rondom het land Israël gebeurt, dat het volk mag terugkeren tot hun God. U weet hoe, waar u ze vandaan gehaald hebt. U weet hoe ze hebben geleefd. U weet hoe ze door zoveel zijn gegaan. Maar Heer, we bidden dat net zoals wij de profetieën in vervulling zien gaan, dat het volk hun harten mag gaan opengaan voor uw opdracht, voor uw roeping, voor hetgeen u met dit volk zich hebt voorgenomen. In de belofte die u gedaan heeft, in het verbond dat u heeft gesloten met Abraham, bevestigd bij Isaac en Jacob. En we mogen, en dat wij als gelovigen onder de heidenen, gelovigen die in Christus Jezus, Yeshua HaMashiach, nu ook deel mogen uitmaken van de belofte van Abraham. Dat we mogen staan met onze broers en zussen die het verbondvolk zijn. En mogen zien, Vader, dat ook zij komen tot erkentenis van de waarheid. En dat is dat Yeshua is de Messias. En dat ze mogen komen tot de volheid van uw bestemming met hun leven. En dat we als één nieuw man, één nieuw mens in de Messias mogen gaan optrekken. Omdat de wereld mag weten dat Yeshua is de Messias. Jezus is de Christus. Zo bid ik, Heer, dat in dit land Suriname de gelovigen mogen opstaan. En mogen bidden en mogen roepen tot u voor uw volk Israël. En dat we mogen staan, Heren, los van wat de wereld zegt. Los van wat er op dit moment allemaal door de media wordt gebracht in de ether. Dat we terugkeren naar wat u zegt in uw woord. En mogen staan op uw woord. En mogen vasthouden aan uw woord. En mogen zien dat u uw belofte vervult in het volk, dat u ook zo elke belofte zal vervullen. En de belofte dat wie Israël zegen, gezegend zal zijn. En dat we als natie gaan staan

0: met uw volk voor uw volk en niet meer tegen, omdat u, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, de God bent die wij als God en Heer dienen. Omdat Yeshua HaMashiach, Jezus de Christus, ons gered heeft. En we danken u daarvoor. In Jezus naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: is 11 uur.
1: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, shalom.
2: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Het eerste wonder verrichtte de Heer niet op een verjaarwissel of een berie, maar op een bruiloft in het stadje Cana. Als hij het huwelijk niet belangrijk vond, was hij daar niet geweest. Hij was bovendien met zijn leerlingen uitgenodigd. Dit mochten ze niet missen. En om te benadrukken dat het feest niet mocht stoppen, zorgde hij ervoor dat het tekort aan wijn werd opgeheven. Wijn verwijst naar de vreugde die de gelovige zal ervaren als het uiteindelijke rijk van de Messias een feit is. In het Oude Testament worden de vruchten van de wijnstok gezien als een bijzonder geschenk van God, omdat wijn, volgens Psalm 104, de harten van de mensen verblijdt. Het is alsof de Heer Jezus door het wonder van water in wijn te veranderen zegt: in jullie huwelijk mag de vreugde doorgaan. Anomuzukba. In Matteüs 19 vers 6 benadrukt hij: ze zijn niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk.
3: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yavarichecha Adonai Vishum Recha. Yair Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u.

Een hele goedemorgen, lieve luisteraars. Ja, het is vandaag vrijdag, 3:06 momenteel in Sweeties Ranang. Goedemorgen. En shalom, familie, shalom. Ja, eigenlijk is het zo dat zuster Michelle Afsende de dienst heeft op de vrijdag. Maar zij heeft mij gisteren dus gevraagd om voor haar in te vallen. Dus hier ben ik, door Gods genade. Vandaag zou eigenlijk mijn uitslaapdag zijn. Maar geef niet, geen probleem. Omdat ik zoveel van jullie hou, toch? Namidoro. Mm-hmm. Nee. Ik ben er en God is goed, hij is genadig en het is weer een voorrecht om aanwezig te mogen zijn live in de uitzending van Radio Shalom, 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Nou, voordat we gaan starten, dan ga ik even een pokoe afdraaien. Maar terwijl die pokoe dan afdraait, vraag ik u om even snelle WhatsApp bericht te sturen op het nummer 875-5358. Nogmaals, 875-5358. Ja, mijn bemoediging die staat klaar, maar die gaan we pas om 17:15 doorgeven. Dus u heeft de tijd om tot 17:15 even snel uw WhatsApp bericht te sturen. Met de groet, met een goedemorgen, met een fawaka of een bijbeltekst. En als je misschien iemand kent die jarig is, doe dan ook snel de felicitaties. Nogmaals het nummer 875-5358. Ik groet aan ieder die luistert naar Radio Shalom. Dank u wel dat je zo vroeg al afgestemd bent, want ik kreeg al apps binnen. Twee appjes al binnen. Eentje om 17:00 morgens en de andere om 17:45. Broeder Ben, zuster Cindy, goedemorgen alvast. Ik kijk uit naar de appjes van de rest van de familie. App even snel. Good morning. Yes. We gaan even luisteren naar een nummer van Cici Winans. Never Lost a Battle. Tot zo.

En dat was dus CC Winans met You Never Lost a Battle. Het is momenteel 6:10 en we hebben dus nog 5 minuten. Er zijn inderdaad al wat appjes binnengekomen en ik ben heel erg blij om die WhatsApp berichten te zien. Huh? Hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het met jullie? God bless you allamala, God bless you allamala. Ik wil groeten de tehuizen, in het bijzonder Stichting In de Ruimte. Goedemorgen, goedemorgen, hoe gaat het met jullie? Er zijn een aantal mensen, personen die, ja, die een, ook een speciale groet hebben gedaan vanuit Stichting In de Ruimte. Dus ik groet terug, ja. Ook de andere kindertehuizen, de bejaardentehuizen. Ik groet jullie allemaal, de ziekenhuizen, de mensen die al zoveel maanden in het ziekenhuis zijn. Horidoro, blijf bidden, elke ochtend tot God roepen, hè? En blijf geloven dat one day komt. Te Yunusa de in Atoso Moro. Maar dat u lekker thuis met uw gezin, met uw familie kunt zitten. Ja, want ik weet dat misap dat Atoso anoa sweet presie voor de. Ja, dat heb ik zelf mogen ervaren. Maar goedemorgen nogmaals aan ieder. Bent u misschien bezig bond tot klaar te maken? Bent u bezig koffie te drinken? Bent u bezig te koken? Goedemorgen, goedemorgen. Misschien bent u al onderweg naar het werk zelfs. Ook een goedemorgen aan u terwijl u zo in de auto zit. Vandaag was het extra koud. Ik weet niet van jullie hoor, maar het was extra koud op de weg vandaag. Het is wel zo dat ik op de bron ben. Waardoor ik mijn man tap eruit. Mijn ruit naar de voetappel. Dus het is letterlijk alle koude wind zo. Woef, woef, woef, woef, woef, woef. En zo jammer ook, mijn helm, die kap van die helm, dat eigenlijk mijn oog moet niet beschermen. Maar het is dus losgegaan een van deze dagen. Dus alasane kokoro, koro, koro, koro. En ik heb geen mantel vanmorgen genomen. Ik was helemaal vergeten. Weer gewoon trui.

Maar goed, God is goed. Ook hier zo in de studio is het koud. Van alleen zo de, is alles extra koud. Ik is naar Tata Ude, ik is naar Nederland Ude. Dus de mensen in Nederland, ik groet jullie ook. Ja, goedemorgen. Alles goed met jullie? Ja man, stuur even snel een WhatsApp bericht op het nummer 875-5358. Het is 13 over 6. Nog even 2 minuutjes. Stuur even snel een WhatsApp bericht op het nummer 875-5358. Zodat we samen radio kunnen maken. Zodat ik weet wie allemaal luistert. Zodat ik weet van, hey, mijn familie is wakker en ze zijn ready voor de bemoediging. Mooi zo. We gaan nog even luisteren naar die pokoe. In Jesus' name. We hebben daarnet geluisterd naar Cici Winans. Never lost a battle. Onthoud hoor. Want het zijn allemaal titels die ook te maken zullen hebben met de bemoediging van vanmorgen. En deze is In Jesus' name van Israel en New Breed.

En ik ben terug. Het is 18:06. Dat wil zeggen 6:15. Dat wil zeggen 3 minuten over de tijd waar we eigenlijk de bemoediging zouden moeten brengen. Met andere woorden, we zijn een beetje laat. Maar ik ben ready. En vanmorgen dus, toen ik onderweg was, ik ga eerlijk zeggen, gisteravond dacht ik aan de bemoediging dat ik zou moeten brengen, want ik was niet echt voorbereid. En ik kreeg niet echt iets. Die de man die mij wiki, mijn actie Gadobaka, Masra, Abrasamim Taki, jongen. Weer niets. Wel, onderweg. Ik zeg, Heer, ik moet een boodschap ontvangen van u. Wat moet ik zeggen? En vlak voordat ik Shalom, bij Shalom arriveerde, dan kreeg ik wel een bemoediging. De bemoediging van vandaag heet: uw strijd is Gods strijd. Of mijn strijd is Gods strijd. Nog een keer. Uw strijd is Gods strijd. Of ik kan ook zeggen, mijn strijd is ook Gods strijd. Weet u, God houdt zoveel van ons, weet u. Ik sprak laatst op school over het leven van Job. Of we spraken laatst op school over het leven van Job. En ik dacht bij mezelf van, boy, als een man is een mythito, mijn bom man, waarbij hij zoveel verloor in één keer. Alles verloor in één keer. Als het 10 kinderen... als zijn vee, laat een kou van man, letterlijk alles, als zijn bezittingen, gewoon plat, plat, plat, plat, plat. Maar er is één ding dat me opviel. En dat is dus dat de Heere zelf het had toegelaten. Maar let wel, dat Job niet had gezondigd. Job had niet iets verkeerds gedaan, zodat dat met hem gebeurde. Hij gaf Satan geen legale grond. Maar het was een weddingschap tussen God en Satan. Dus wat mij wel troostte, is dat God dingen toelaat. En als God dingen toelaat, dan mag ik zeker zijn dat ik niet alleen ben in het leven. Als ik door situaties heen moet gaan, dan weet ik dat God met mij is. Hij heeft het toegelaten. Hij heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat dit gebeurt. En als hij het toelaat, kan ik u met zekerheid zeggen dat u voor geen zins hoeft te vrezen. God is een God, toch? Hij houdt ervan om zijn macht te tonen. Ik weet niet of u het heeft gemerkt, maar hij is een God die ervan houdt om zijn macht te tonen. En op de meest ongelofelijke manier.

In tijd, juist op het moment waar je helemaal geen raad weet, dan pas komt hij in beeld. Hij wacht op de juiste tijd. Ik heb vandaag mooie teksten voor u. En ik wil u vragen om deze teksten vandaag voor uzelf te gaan lezen. Ga zelf onderzoek doen. Ga kijken. Ik was aan Sametaki naar Troetroe. Of naar Lolo Sametaki. Exodus 14, vers 14. Het boekvertaling. De Heer zal voor jullie strijden. De Heer zal voor jullie strijden. Wees maar rustig. Jullie hoeven zelf niets te doen. Agarusami edini. Agarusa yu edini. Nawan garusa efetigiu. Is een God die voor u ten strijde gaat. Is een God die u niet alleen laat. Het is een God die voor u gaat, die achter u staat, die naast u staat. En elke aanval dat Satan plant tegen u, het moet gewoon falen. Misschien ga je wel de impact van de strijd voelen, maar God gaat u die kracht geven om door die strijd heen te gaan. Maar weet één ding, dat de overwinning van ons is. Want je kan me niet komen zeggen dat Satan God kan verslaan. En let wel wat ik zeg. U kunt me niet komen zeggen dat Satan God kan verslaan. Anokang, anomang. Het kan gewoon niet. Anders gado, anogado. Anders Jezus, anogado. Maar mijn Jezus is God en zal voor altijd God blijven. Hij is altijd God geweest en zal altijd God zijn. Dus als Hansa je niet nono de, als Treza je niet nono de, ik kan sabi dat ik nou voor even nomo. We ook doen naar twee, al is het 20 jaar, het is nog steeds maar voor even. Het is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, dan hoe het is in de realiteit. Maar weet één ding, dat God voor u is en dat hij een plan met uw leven heeft. Dat hij een plan met die strijd heeft. Exodus 14, vers 14. Daar was het volk van Israël die bang was voor het volk van Egypte, voor de Egyptenaren. In vers 13 zegt Mozes, Mozes zei tegen het volk, wees niet bang, houd moed. Vandaag zullen jullie zien hoe de Heere jullie zal redden. Zie, God houdt ervan om zijn macht te tonen. En juist in situaties, pas in situaties waarbij er helemaal geen uitweg is. Want de Egyptenaren die jullie vandaag zien, zullen jullie nooit meer terugzien. De Heer zal voor jullie strijden. Wees maar rustig. Jullie hoeven zelf niets te doen. Wij moeten niets doen. Jullie hoeven zelf niets te doen. Wees maar rustig. Ach. Ik kan niet tegen schrift. Hey, kalmeer man. Kalma. De in de rust. God is voor ons. God gaat voor mij strijden. God zal voor ons strijden. We hoeven niets te doen. Anomitak, is hij niet mijn woorden? Exodus 14, vers 14 zegt. Ik heb nog een tekst. 1 Samuel 17. Vanaf vers 45. Maar David antwoordde hem. Jij komt naar mij toe met een zwaard, een speer en een schild. Dus hier praat hij tegenover, hier praat hij met Goliath. En hij zegt verder, maar ik kom naar je toe namens de Heer van de hemelse legers. De God van het leger van Israël. De God die jij hebt uitgedaagd. Ah,
maar ik kom naar jou toe namens de Heer. Ooit u takasandati, idee u een stree, dat je aan Satan zegt van, ah, ik kom namens de Heer. Jij komt met al je trouwanten en je valkuilen. Maar ik kom namens de Heer. Van de hemelse legers. De God van het leger van Israël. En vandaag zal de Heer jou in mijn macht geven, zegt hij verder. Ik zal je verslaan en je hoofd afhakken. Vandaag zal ik de lijken van het leger van de Filistijnen aan de vogels en de wilde dieren voeren. Dan zal de hele wereld weten dat Israël een God heeft. En vers 47. Hierover gaat het. En al deze mensen hier, alla desma sa de lontuyu, sabi saptak yubede wan strei, de san sabi. En al deze mensen hier zullen toegeven dat de Heer niet redt door zwaarden en speren. Niet door kracht, niet door macht. Want de Heer zelf strijdt voor ons. Want de Heer zelf strijdt voor ons. Hij geeft jullie in onze macht. You win astre kaba. Waarom strijdt u nog? Waarom maakt u zich nog zo zorgen? De Heere zelf strijdt voor ons. Hij is voor ons. Hij vecht voor ons. En als de Heere ten strijde trekt, te gadosrif effeti, ikasabi tak afeti winikaba. Misschien weet u nog niet hoe sterk of hoe machtig God is. Even mij bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeld. Mokarwa, een Surinaamse vechter. Koutak Biggie Boy. Sabi toch, Biggie Boy? Even mij nanga Biggie Boy bofeti. Ik zei botaki, ah, Biggie Boy winik ba. Omdat is sabi. U weet hoe sterk Biggie Boy is. Mina wap timboy, ik ben nog niet eens 1,70 meter. Biggie Boy na bijna 2 meter. Maar dat nou kan de wan verkeerd voorbeeld dat nou Goliath naar David. Nou lijkt David mee. Ik zou komen namens de Heere God. Maar wat ik u wil zeggen. U moet weten dat God bij macht is. Hij heeft alle macht. En ik vind Satan zo dom. Dat hij nog probeert te vechten. Maar Isab zei, weet u waarom Satan durft? Omdat u niet weet. Omdat u niet op de plek staat waar u moet zijn. Daarom staat in het doosau esa ewani nanga uno. Dat na een probleem. Maar wat we moeten doen? We moeten staan in onze positie. Staan in de autoriteit. We moeten weten dat God voor ons is. We moeten dingen in orde gaan maken. Want soms, gado no man fitgi uno. Sap zeide? Omdat we ongehoorzaam zijn. Utranga yesi, ukoppig. Dat we doen zouwani, dat Satan ook doet zouwan onder onze ogen toe. Dus u moet recht van spreken hebben. U moet in lijn blijven met God, zodat hij voor u kan strijden. En wanneer God dan voor u gaat strijden, dan ook lauw fiti, maar afiti winik bafos afiti startsrefi. God houdt verschrikkelijk veel van u, weet u dat? En hij gaat nooit maken. Dat we zijn brokken je zodanig. Dat je een last bribi in gado. Maar in tegendeel gaat hij iets toelaten zodat uw geloof omhoog gaat. Dus als aan zijn je met nono de. Als ziekie zijn je met nono de. Als strijd in financiële strijd. Als strijd in je huwelijk. Als strijd in familie. Als strijd zijn je met naar rokope. Als strijd zijn je met tapskoro. Astrid zei mij naar de buren vie.
Misschien heb jij je eigen strijd. Kan je je strijd naar je schrijven? Kan je vet naar je schrijven? Misschien zit je met een bepaalde verslaving. Weet dat God elke strijd heeft gewonnen tot nu toe. No one strijd sa de na Bijbel. Sa gados ref effeti. Gadolasi. Mijn strijd is ook Gods strijd. Uw strijd is Gods strijd. En wij zijn meer dan overwinnaars. Dat Romeinen etakito, Romeinen 8. Wij zijn meer dan overwinnaars. U bent meer dan een overwinnaar. Wij allemaal zijn meer dan overwinnaars. May God bless your month in DC. En saptak God lop you furu. En as a winner stray. A stray. Sa ide en no no de. Maar zorg ervoor dat na God estre astre en ano you austre astre. Want if you offit afiti, succes. Be blessed today. Wees vandaag gezegend. If me tak nang awa manti de manting en u bent bemoedigd geraakt, laat het ook weten in de WhatsApp berichten. Het nummer is 875-5358. Stuur uw WhatsApp bericht, dan ga ik hem straks even doorlezen. Tot zo.

0: in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.
2: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, vrijdag 15 mei 2026. Zij komen en zoeken gemeenschap met de Heere in een eeuwig verbond dat niet zal vergeten worden. Zij komen en zoeken gemeenschap met de Heere in een eeuwig verbond dat niet zal vergeten worden. Jeremia 50, vers 5. Het leerwoord: span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, met liefde voor allen. Nogmaals. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken. Met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing met volharding. Uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, met liefde voor allen. 2 Petrus 1, vers 5 tot en met 7, Nieuwe Bijbelse Vertaling. Het gezang. Liefde hebt gij ons geboden, in der liefde spoor te gaan. O, zo vuurt en volle leven, doet en trage harten aan. Steek toch aan de vlam der liefde, dat een ieder weten kan, dat wij uit één

zei dat van u verhoogde heiland zich geen enkel lid afscheidt van het branden uwer liefde. Neem ons

0: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

Hallo, Happy Kids! Hoe gaat het met jullie van Wakka? Kennen we de tekst van deze week nog? Ja, Johannes 14, vers 6. Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. Nogmaals de tekst. Johannes 14, vers 6. Jezus zeide tot hem:

ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Laten wij bidden. Lieve Heere Jezus, wij zijn allemaal zondaars. Maar wij danken de Heere God dat Hij ons zo lief heeft gehad, dat Hij u voor ons op aarde heeft gestuurd. Om de straf die wij verdienen op zich te nemen. Dank u wel, Heere Jezus, dat wij weer zoveel over u mochten leren. Ook het kwartiertje van vandaag leg ik in uw machtige handen. En vraag u om een zegen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Happy kids. Heb je wel eens zo'n dorst gehad dat je mond helemaal droog voelde? Dat je meteen naar water zocht om te drinken? In de tijd van Jezus haalden mensen water uit een put. Dat was zwaar werk, happy kids. Vooral in de hitte, in de felle zon. Op een dag ging Jezus zitten bij een put in Samaria. Hij was moe van het wandelen. Hij had dorst en wachtte op iemand die water kwam halen. Toen kwam er een vrouw om water te putten. Ze was een Samaritaanse. Samaritanen en Joden gingen normaal niet met elkaar om. Maar Jezus begon toch met haar te praten. Bij de Heere Jezus of bij de Heere God is er geen onderscheid. Bij Hem zijn we alle één. De Heere God zegt niet van jij bent een Maron. Jij bent een Javaans, jij bent inheems, of welke bevolkingsgroep je ook bent. Bij de Heere God en de Heere Jezus zijn we alle één. De Heere Jezus vroeg de Samaritaan, zijn vrouw, om water. De vrouw schrok. En ze dacht even van, Joden en Samaritanen, zijn toch geen vrienden van elkaar? Dus waarom vraagt deze man mee om water, deze Jood mee om water? En deze vrouw schrok ook, omdat ze eigenlijk altijd de heetste uur van de dag uitkoos om naar de put te gaan om water te putten. Want tegen dat tijdstip is er normaliter niemand daar. Dan kan ze rustig haar water putten en naar huis gaan. Ze wilde niet graag andere mensen ontmoeten. Ze wilde niet gezien worden, omdat ze op een andere manier dan normaal leefde. Ze had heel veel verkeerde dingen gedaan. Als ze zich ervoor schaamde en dat ze anderen niet wilde ontmoeten. Happy kids, de Heere Jezus vroeg de vrouw om water. En dat vond de vrouw vreemd. Jezus zei tegen haar, als je wist wie ik ben, zou jij mij om water vragen. Dan had ik je water gegeven dat eeuwig leven geeft. De vrouw begreep er niets van en sprak hem nog tegen. Meneer, de put is heel erg diep en zonder emmer kan je geen water putten. Jezus zei, wie dit water drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie het water drinkt dat ik geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het zal in hem
een bron worden die eeuwig leven geeft. Happy kids. Jezus zegt tegen ons, Hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven. En ieder die tot Hem komt, zal eeuwig leven. Nu praat Hij erover wie drinkt van het water dat ik geef, zal nimmer dorst hebben. Toen begon de vrouw te begrijpen dat Jezus over iets heel belangrijker sprak dan gewoon water. Hij sprak over liefde, vergeving, vrede en een nieuw leven met de Heere God. De Heere Jezus vertelde de vrouw dingen over haar leven die hij eigenlijk niet kon weten. Hij wist dat ze al veel moeilijke dingen had meegemaakt. Hij wist dat ze zich vaak eenzaam voelde. Hij wist dat ze niet goed leefde. De vrouw schrok. Ze riep, Heer, u moet een profeet zijn. De Heere Jezus glimlachte en zei, ik ben de Messias. Ik ben degene die God beleefd heeft, die God gekozen heeft om te sturen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De mevrouw liet haar waterkruk achter en rende terug naar het dorp. En ze vertelde het aan een ieder dat ze iemand heeft ontmoet die alles weet. Hij noemt zichzelf de Messias. Hij is gekomen en wil ons het water geven om nooit meer dorst te hebben. Hij zegt, als we tot Hem komen, kunnen we het eeuwig leven hebben. Hij is de weg, de waarheid en het leven. De mensen die allemaal het verhaal van de vrouw hoorden, renden ook naar de put om te gaan kijken als wie deze Jezus is.

Happy Kids. Ik ben zuster Marinella en vond het heel fijn om deze week bij jullie op de radio te zijn. Ik wens je God zegen toe, doe je best op school en wees een voorbeeld voor de ander. Immers, de Heer Jezus zegt tot hen in Johannes 14 vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. Oké, heb ik het.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Moeder en drie dochters slachtoffers van gewapende woningoverval. Regering zet extra machines en crisisaanpak in tegen wateroverlast. Inbraak bij commissariaat Para. Twee kluizen verdwenen. Uit Waterkant Net lezen wij vandaag: moeder en drie dochters slachtoffers van gewapende woningoverval. Drie gewapende en gemaskerde criminelen hebben gisteren een gewapende roofoverval gepleegd in een woning aan de Rijgrasstraat in Suriname. Vernomen wordt dat de 45-jarige moeder zich samen met haar oudste dochter op het erf bevond, terwijl haar twee andere dochters binnen in de woning waren. Op een gegeven moment stopte een Toyota Fiets voor de inrit, waarna drie in het zwart geklede mannen uitstapten en direct op de vrouwen afstormden. Onder bedreiging van vuurwapens werden de slachtoffers de woning binnengesleurd. De vrouwen moesten vervolgens plat op de grond gaan liggen, terwijl twee van de daders de woning doorzochten. De criminelen maakten onder meer 25.000 SRD, 300 euro, gouden sieraden en mobiele telefoons buit. Na de roof stapten zij weer in het voertuig en reden weg in onbekende richting. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Ook uit Waterkant Net lezen wij vandaag: regering zet extra machines en crisisaanpak in tegen wateroverlast. De ministers Stefan Sang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Mike Noor Salim van Landbouw, Veeteelt en Visserij en regeringscoördinator André Misikaba hebben donderdag in de Nationale Assemblee toelichting gegeven over de maatregelen tegen de aanhoudende wateroverlast in verschillende delen van het land. Minister Sang stelde dat zijn ministerie sinds zijn aantreden eind juli 2025 geconfronteerd werd met een enorme achterstand in onderhoud van de infrastructuur. Volgens hem verkeerde zowel de natte als droge infrastructuur in deplorabele staat. We zagen dat zelfs bomen groeiden in kanalen en zeelozingen. Kolken zaten vol met rommel. We hebben zelfs matrassen, ijskasten en gasfornuizen aangetroffen, zei Tsang in het parlement donderdag. Volgens de bewindsman bleek ook het machinepark grotendeels defect of onbruikbaar. Van de drie kolkenzuigers functioneerde er geen enkele volledig. Inmiddels zijn verschillende machines gerepareerd en wordt gewerkt met een combinatie van eigen materieel en particuliere aannemers. Sinds september 2025 wordt volgens Sang gewerkt aan een structureel programma voor schoonmaak van lozingen, rehabilitatie van wegen en verbetering van de afwatering. Uit Starnieuws lezen wij vandaag: inbraak bij commissariaat Para. Twee kluizen verdwenen. Bij het commissariaat van Para aan de Kennedyweg is gisterochtend een inbraak ontdekt. De melding kwam rond 9:50 binnen bij de politie. Volgens de eerste informatie hebben onbekenden toegang weten te krijgen tot het commissariaat, waarbij twee kluizen zijn gestolen. In de kluizen bevond zich een onbekend geldbedrag. Hoe de daders het terrein zijn binnengedrongen en op welke wijze de kluizen zijn afgevoerd, is vooralsnog niet bekend. De afdeling forensische opsporing is inmiddels ingeschakeld voor uitgebreid spooronderzoek op de locatie. De politie onderzoekt de zaak en werkt aan de opsporing van de verdachte. Over de totale schade en mogelijke camerabeelden is op dit moment nog geen nadere informatie bekendgemaakt. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom. If you
0: like it that much, that, if you like it that much, listen.
2: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Ja, en het is nu het tweede gedeelte van de Morning Move. We zijn er elke dag van maandag tot en met vrijdag van 6 tot 8 uur. Welkom bij deze nieuwe editie van The Morning Move. Het is vrijdag en dat wil zeggen, it's weekend.

Het is momenteel bijna 7:15. De apps zijn binnengekomen. Ik heb ze daarna niet kunnen lezen, omdat ik dan in tijdnood zou komen. We hebben geluisterd naar The Happy Kids. En we hebben geluisterd naar het nieuws van vanmorgen.

Het is tijd om naar de WhatsApp-berichten te gaan. Als u uw WhatsApp-bericht nog niet heeft gestuurd, vraag ik u dat even snel te doen op het nummer 875-5358. Ik groet al de woonwijken. Casabaolo, Falca, Tamega. Waf de man voor de boer buiten. Noord, Zuid, Oost, West. Komtje, Dorp. Een hele goedemorgen nogmaals. Of de man voor Tour Tondelaan. Een heerlijke vrijdagmorgen. Een beetje regenachtig. Maar we genieten nog van de uitzending. Blijf luisteren, blijf afgestemd op Radio Shalom. 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Yeah.

Ja, en we beginnen met de WhatsApp berichten. Laat me zien wie allemaal geappt heeft. Ik begin bij het begin. Om 5 uur 's morgens al. De boer buiten is wakker. Goedemorgen, shalom. En dit komt van Ben. Alright, Ben. Goedemorgen, goedemorgen, Ben. Wie volgt nu? Even kijken. Ik zie hier zuster Cindy. En zuster Cindy had dit om 5:45 al gestuurd. En zij zegt, goedemorgen, shalom familie. Genesis 50, vers 20. Uit het boek vertaling. Ik geloof dat God jullie slechte bedoelingen heeft omgebogen tot iets goeds. Want hij heeft mij... want hij heeft mij deze hoge positie gegeven, zodat ik de levens van vele mensen kon redden. Jozef zeide dat, hè. En God liet de slechte daden van de broers ten goede werken. Hij deed hetzelfde met de valse beschuldigingen van Potifars vrouw, de nalatigheid van de wijnproever en 7 jaar hongersnood. Jozef leerde door zijn ervaringen dat God het slechte ten goede keert voor wie op hem vertrouwt. Vertrouw jij God genoeg om geduldig te wachten dat hij uit een nare situatie iets goeds laat komen? Je kunt hem vertrouwen, want, zo leerde Jozef, God kan de slechtste bedoelingen van mensen toch gebruiken voor zijn plannen. En dat is dus het bericht van zuster Cindy. Dus zuster Cindy, dank u wel van harte voor uw bijdrage. Zuster Cindy is echt iemand die van het woord houdt. En daar ben ik echt blij mee natuurlijk, want het is een voorbeeld voor velen van ons. Ook voor mij. Dus zuster Cindy, dank u wel. Ik leer elke dag weer iets nieuws. Het is mooi als we elke dag een bijbeltekst oplezen. Hè? Een andere bijbeltekst. En in een jaar heb je dan 365 bijbelteksten. Het is me nooit gelukt, hoor. Honestly, het is me echt nooit gelukt. Maar oké. Okay. We gaan verder met broeder John. Even kijken. Shalom. Blessings. Kwata groet. Ja, kwata. Good morning. En we hebben ook een appje van zuster Diane. En zuster Diane zegt, goedemorgen broer, God zegenen. Charlesburg is wakker. Ja, Charlesburg, good morning. Nieuwe Charlesburg, oude Charlesburg. Goedemorgen. Groetjes aan zuster Diane. Broeder Henry die zegt, frisse morgen brada Ian. Witty Kriki is ook on. De groeten aan de hele Shalom familie en ook een fijn weekend aan u en aan ieder die meeluistert, broeder Henry. Hi broeder Henry, Noordgroet, Witte Kriki. God bless u allemaal, la bogo.

En zuster Julia Cartudicromo die heeft ook een bemoediging gestuurd vanmorgen. En zij begint met morning brother, groetjes vanuit leiding 11. Ik heb een bemoediging vandaag. Je hebt geen volmaakte woorden nodig. Alleen hart dat zich aan hem overgeeft, zang. Hele mooie bemoediging. En ze zegt verder, jawel, ze is bond tot aan het maken. Time after time. Ja, zuster Julia. We groeten u ook. Wees gezegend vanmorgen. En dank u wel voor die bemoedigende woorden. Zij zei, je hebt geen volmaakte woorden nodig. Alleen hart dat zich aan hem overgeeft. Inderdaad, want je kan mooie woorden uitspreken. Woorden die je zelf niet eens kan goed uitspreken. Woorden die je niet eens... Is dat wat betekenis, Riffy? Ja? Je hebt mensen die echt spreken met hoge woorden, diplomatieke woorden en de bla bla bla bla bla bla bla. Maar het hart is hetgeen dat eigenlijk het belangrijkste is. Je denkt, want Biggie, soms maar een Biggie, ik versta niet eens of ik begrijp niet eens wat je probeert te bidden. Alleen God weet. Waarschijnlijk maakt het niet eens sens. Maar wat belangrijk is, is het eenvoud van het gebed. Is juist het hart. Weet je, wanneer je met je hart bidt, toch? Ga je juist simpele woorden gebruiken. Wanneer je met je hart bidt, dan zeg je dingen zoals, papa, help mij. Dat is eenvoudig, maar het is krachtig, het is machtig. Je geeft aan van, hey, ik kan niet, ik kan het niet meer. Ik heb geen kracht meer. Ik stel me geheel en al afhankelijk van u. Dus inderdaad, ik ben helemaal eens met zuster Julia. Dus dank u wel voor uw bemoediging. U moet vaker die bemoedigingen sturen. Want ade, ade, ade. May God bless you. Ik heb een appje binnengehad van Sharel. Goedemorgen, Jael, de Jezus en Sharel zijn ook afgestemd. Blessings. Dus ook de groetjes aan Jael en Sharel. Geniet van deze uitzending op deze mooie vrijdagochtend. Het is momenteel 9:50 voor half acht. Straks om 7:30 gaan wij even de herhaling doen van de boodschap van vanmorgen. Dus blijf afgestemd. Voor degenen die pas erbij zijn aangeschoven, welkom, welkom, welkom, welkom bij deze nieuwe editie. Bij deze nieuwe uitzending van The Morning Move. We gaan door met die WhatsApp berichten. We hebben hier Seran. Morning broer Ian, ik dank je voor je bemoedigende woorden. En in welke situatie waarin we verkeren. We moeten blijven gehoorzamen aan deze levende God. Lees Handelingen 5 vers 29. Odi uit Para door Brada Sandy en Blessie. Ja, Seran. Ja, Sandy, dank je wel van harte. En ook een hele goede morgen aan jou. En inderdaad, we moeten blijven gehoorzamen aan de levende God. Het maakt niet uit in welke situatie we ons verkeren. We moeten ons blijven houden aan Gods woord. Als u nog geen WhatsApp bericht heeft gestuurd, mag u dat even sturen op het nummer 875-5358. Zinwam, berg even snel wat appje kon. En daarin mag je natuurlijk groeten, je mag bemoedigen, je mag feliciteren. En omdat het vrijdag is, dan mag je een pokoe aanvragen. Eigenlijk mag dat niet. Ja, maar ja, het is vrijdag toch? Laten we het samen leuk maken. We hebben nog ongeveer ietsje langer dan een half uurtje. So let's have fun. En mama Evie, die zegt gezegende uitzending en een mooi en gezond weekend voor jullie. Dat was om 7:30. Wat een verrassing je stem te horen. Waar is onze vriendin? Ben nu pas on. Ze is toch niet ziek? Nee. Zuster Michelle is niet ziek hoor. Waarschijnlijk is ze jarig vandaag. Ik ben niet zeker. Ze zei gisteren van tomorrow is a special day. I don't know. Maar ik heb ook niet meer gevraagd.
Waarschijnlijk over een jaar jij minder zabi. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik weet niet of iemand anders van de jarig is. Misschien de man of zo. Maar in ieder geval, ze is niet ziek. Dus ik groet u, mama Evie. Wambung en blessed ik. You ook, toetie de manting.

8755-5358 is het nummer waarop u kunt appen. De lijnen zijn open. U mag ook bellen op het nummer 8755-5358. Maar let wel, als u belt, belt u dan via WhatsApp.

En ik kreeg een WhatsApp bericht van Larry Cario Reggio. En dit was om 7:10. Goedemorgen broeder, onderweg om mijn kinderen naar school te brengen. Onderweg om mijn kinderen naar school te brengen heeft uw bemoediging mij geraakt. Ik heb veel strijd en met uw bemoediging sta ik op in geloof. Mijn strijd is ook van God en met God ben ik meer dan een overwinnaar. Ja, overwinnaar, hè. Een blessed dag verder, broeder. Van Larry Cario Reggio. Ja, en ik ben blij dat u mag weten dat uw strijd ook Gods strijd is. En daarover hebben we vanmorgen gesproken. Dus in afuvere. In afvrede strefstrefi. We allemaal gaan door iets. En het is mooi om te weten dat we niet alleen zijn, maar dat God voor ons is. En als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dus be blessed, broeder Larry, Cario Reggio. Ik hoop dat u nog luistert. Wees gezegend vanmorgen. En de groetjes ook aan uw kinderen. Ik kreeg een appje binnen van mama Shirley. En mama Shirley zegt, blessings broeder Ian, welgelegen, bedankt voor uw geweldige bemoediging van vanmorgen. Ik heb ook geleerd stil te zijn. Het is moeilijk om stil te zijn hoor. Het is moeilijk om te zwijgen. Soms wil je ook handelen toch. ...8755358 is het nummer waarop je kunt appen. We hebben nog een paar appjes te gaan. En mi brada Jazo, brada Brian Gayadar. En hij stuurt... ...good morning and God bless. God houdt van iedereen, maar niet van onze verkeerde keuzes. Onze zonde zet ons verder van God. Preach it, brada Ian. Amen, amen. Yami brada Brian van Waka. Alles goed. God bless you, God bless you. Dankjewel voor uw WhatsApp bericht. Zuster Lila, goedemorgen. En zuster Lila zegt, goedemorgen broer. Wees stil, de Heer zal voor ons strijden. Dwars door alles heen zijn wij meer dan overwinnaars in Christus Jezus. Gezegende werkdag, broer, door zuster Lila. Ja, precies, zuster Lila. U heeft goed geluisterd naar de bemoediging van vanmorgen.

En broeder Ben die zegt, wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit het werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. Galaten 2 vers 16. Ook een hele mooie tekst. Wij kunnen niets doen dat onze zonde rechtvaardigt. Wij kunnen niets doen, echt niets doen om te zeggen van, hé, ik heb mezelf gered. Maar het is letterlijk echt gewoon door de genade van onze God. Door de liefde van de Heer Jezus Christus en Jezus alleen.

En ik krijg ook een appje van Sharif. Dat is om 7:15. Goedemorgen, broeder. Het voelt aan als een diepe heilige waarheid. God Street is Eel Street en Main Street is God Street. Het is niet zomaar een zin. Ja toch, het is iets dat resoneert in de diepste lagen van ons geloof. Laten we dat omarmen en er kracht in vinden. God, me love you. Dank u voor alle strijd. Sharif, wees gezegend vanmorgen. Ik denk dat je nog luistert. Ik weet dat je nog luistert. Mogen de Heer je geven de kracht dat je nodig hebt. En weet dat God verschrikkelijk veel van je houdt. And he will never leave you alone. A moment is I gotta hold you, though. A moment is I gotta hold you. You know, man, go no one president say you lose gado. Dus no lose gado. Geen van jullie moeten God loslaten. Integendeel, voor de mensen die Jezus nog niet hebben aangenomen. Ik spreek tot u vanmorgen. Kan de je twijfel? Je Arki Radio Shalom, het is geen toeval, hè. Ano toeval zei je Arki Radio Shalom. Dit is geen toeval. Kan de... Ja, mino kartrastation ning. Maar, if you are Arki Radio Shalom, het is geen toeval. If you hear a word to this, neem Jezus Christus vandaag nog aan. Vandaag nog, tak masrai Jezus. If you ebesta, kom in mijn libi, kom in mij wonen en verander mij. Maak mij een nieuw mens. Ik geloof dat u de opgestaande Heer bent. Ik geloof dat u gestorven bent voor mijn zonde. Dat u gespijkerd bent geworden voor mijn zonde. Ik geloof in het bloed van u dat gevloeid is aan het kruis voor mijn zonde. Dat ik rein mag zijn door uw bloed. En vandaag vraag ik u om in mijn hart te wonen. If you take the word to that, ik geloof me. Met al je hart, je nodigt de Heer uit. Het moet niet gewoon een versje zijn. Het moet niet gewoon een gebed zijn dat u gewoon uit het hoofd leert of gewoon nazegt. Maar het moet uit het diepste van uw hart komen. En u moet de Heer Jezus uitnodigen. Want mi brada mi sabaka alibidis etenwa libide. Er is leven na dit leven. En is het voor eeuwig met God of voor eeuwig zonder God. En u moet niet, u kunt niet... verwachten, in dit leven wilt u zonder God leven, maar na dit leven wilt u dan wel voor eeuwig met God leven. Is onkan. Dus leef vandaag nog met God. Neem hem aan als uw Heer en Heiland. If you want to do asanati, u mag ook een WhatsApp bericht sturen. Misschien dat we bellen, maar ik vraag u, als u luistert, neem de Heer Jezus aan vandaag. No wacht die Tamara in ons app, if Tamara de. In ons app, if dadelijk de. U weet niet eens als u over een uur zelf nog gaat leven. Het is allemaal genade tijd. Is genade. Dus tek masra Jezus, die de ete, die de, die de, die de ete. Maar we gaan door. Dat was even een moment. Hey, Lukusoma app. Goedemorgen en God zegen een gezegende dag en weekend voor een ieder. Groetjes van Jayla Rose naar papa Ian. Ja, goedemorgen Jayla. Goedemorgen Jayla. Ja, papa moest vanmorgen vroeg weg. Ja, mijn dochtertje van 2 jaar heeft geappt. Goedemorgen, goedemorgen. Dag Natasha. Moet ik zeggen, babes. Mami. Ja, het is momenteel iets over 7:30. We gaan nu even naar die bemoediging van vanmorgen. Er zijn nog een paar WhatsApp-berichten binnengekomen. U mag nog steeds uw WhatsApp-bericht sturen op het nummer 875-5358. En waarover hebben we vanmorgen gesproken? Vanmorgen hebben we gesproken over een onderwerp, of ja, de boodschap
had een titel en de titel was Mijn strijd is ook Gods strijd. Uw strijd is ook Gods strijd. En we hebben een hele mooie Bijbeltekst aangehaald. Dat was dus uit Exodus 14 vers 14. Als u in de gelegenheid bent om het te lezen, probeert u dat te lezen vanmorgen. Exodus 14 vers 14. En daar staat geschreven, misschien vanaf vers 13, maar Mozes zei tegen het volk van Israël, wees niet bang, houd moed, horidoro. Vandaag zullen jullie zien hoe de Heer jullie zal redden. Want de Egyptenaren die jullie vandaag zien, zullen jullie nooit meer terugzien. De Heer zal voor jullie strijden. Dat is vers 14. En daarover wil ik het hebben. Daarover had ik het vanmorgen. De Heer zal voor jullie strijden. Wees maar rustig. Jullie hoeven zelf niets te doen. Dit lezen we uit het boek Vertaling. Exodus 14 vers 14. De Heer zal voor jullie strijden. Astrei sa yu emiti. Na astrei sa gado estregi yu. Maar het enige dat u moet doen is zwijgen en rustig zijn en zeggen, ah, gado abba feti disi. Afeti winik ba. Fos afeti begin afeti winik ba. Dus in afrede. U hoeft niet bang te zijn. De reden waarom wij ons zo zorgen maken wanneer we strijd ervaren, is omdat we die strijd zelf willen aangaan. Omdat wij niet op de plek zijn waar we moeten zijn. En soms is het ook koppig. We zijn ongehoorzaam. Waardoor we paniek. We raken in paniek. Maar if isabi ide in lijn. Je relatie met God is in orde. Dat je zou sabi ook toe van winsa epsana in je libi. Wat ook nou gebeurt, in afrede. Want je weet, God is voor jou. God is, weet je wanneer je bang begint te worden? Die sabi, tak ide farafugado. Dat je begint stress. Dan gaat je in paniek beginnen te raken. Want je relatie met God is niet in orde. Je denkt dat, boy, gado nou je meer. Want ik ben ver weg van God. En dat doet de zonde. Dat gebeurt er wanneer onze relatie niet in orde is met God. Wanneer je biggie vrede. Wanneer denk je dat, maar ik heb zo lang niet gesproken met God. Ik heb zo lang niet gebeden. Ik heb zo lang de Bijbel niet gelezen. Ik ben zo lang niet naar de kerk gegaan. Ik heb geen tijd gespend met God de afgelopen jaar. En Noah san, en meet me. Dan denk je dat, boy, dat is aan. En dat gaat gebeuren. Maar wanneer u dicht bij de Heer blijft, wanneer u optimaal en regelmatig met God in contact komt, wanneer uw relatie met God sterk is, dat in uw vrede, het gaat automatisch zijn. Wanneer is dat? Ik ben met God. God is met mij. En if God is aan mij. Zo kan maar dit, zo kan dit tegen mij. Strijd komt, God is weer naar fitty. Je weet wie je bent, weet wie je bent. Je bent een kind van God. Je hebt autoriteit, je hebt kracht, je hebt macht. De hemelse legers staan klaar voor u om voor u te vechten. Dat moet u weten. Je bent een ambassadeur. Wanneer je een ambassadeur bent, kootak, lijkt van Amerika op een ambassade in Sranang. Als iemand durft om die ambassade van Amerika aan te vallen, is dat Amerika is stuur een leger kom. Je valt als het ware

0: de hemelse legers voor u klaar staat om voor u te vechten. Dus afeti anu voor u, anu you ook ofet afeti. Maar na gado ofet afeti giu. Want je hebt er recht op. Je bent kind van God. Ah, jongen, tak moro fara. In ieder geval, 1 Samuel 17, vers 45 tot 47. 47, u mag 45 lezen. Toch? U mag lezen, pis dat die, dat is, die gado betak nanga, die David betak nanga Goliath. En vers 47, en al deze mensen hier zullen toegeven dat de Heer niet redt door zwaarden en speren, want de Heer zelf strijdt voor ons. Want de Heer zelf strijdt voor ons. Hij geeft jullie in onze macht. Het zijn geen woorden van, het zijn niet mijn woorden, mensen. Lees de Bijbel. Jullie moeten de Bijbel lezen, dan gaan jullie zien dat de waarheid daar staat geschreven. En te je lees een woord toe, dat je ziet dat te je niet strijdt, dat je sabi, je weet. Ah, Exodus 14, vers 14. 1 Samuel 17, vers 47. Want de Heere heeft gezegd dat hij voor mij zal strijden. Ik lees de Bijbel. Romeinen 8, vers 37. Maar in alle moeilijkheden zijn wij meer dan overwinnaars, dankzij hem die van ons houdt. Dus, minaftak gomorofara, dat was de bemoediging, dat bidde aheer bemoediging, in het kort. God bless you. Ik hoop dat je de bemoedig van morgen, en dat u mag weten dat God van u houdt, en dat hij u niet in de steek zal laten, tenzij u hem in de steek laat, en je doet je egitsani, toch? Dat kunnen we niet echt rekenen op hem. Ja, toch? Het is toch logisch? Je wilt niet leven met hem, je wilt doen wat je wilt, je gaat je eigen weg op. Dan kan je niet verwachten dat alles zal gaan precies zoals God het wilt. Maar hij is wel genadig. Dus kom naar hem. Misschien bent u ver weg van God gegaan. Kom terug. Kan je met walo sani? Toch, je moet wel om kom terug naar God. En vraag God om vergeving. Dat kan mag jip you. Yes? Mooi zo. We gaan even naar een reclamebreak. En na de reclamebreak gaan we door met de WhatsApp berichten. Tot zo.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hey Rui, bij HSKS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
2: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Dat is wat ik niet aan niks doe.
4: En dan,
3: Je hebt niet dingen aangesteld, Rui.
2: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: We are you, we are su.
6: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Wil je een vliegtuig aan het landen?
7: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
6: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
7: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
6: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
7: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
6: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
7: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
1: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot

Tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je fessa. En terwijl je geniet, we zetten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503 of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

0: Yes, en dat was dus Fabiana Kwasi Abona met Afeti Nafuyu. Helemaal in lijn met onze bemoediging van vanmorgen. En dit is ook dus aangevraagd door zuster Astrid. En dan ga ik ook gelijk verder, want het is momenteel 9 voor 8. De tijd gaat allemaal zo snel. Oh, maar dus ik ga door met de WhatsApp berichten. Ik vervolg met het bericht van zuster Astrid. Goedemorgen broeder, bent u uitgerust? Dank u wel dat u bent ingevallen voor zuster Michella. Ja, ik ben wel echt moe. Gisteren, voor degenen die me goed kennen, ik doe niet alleen omroeperswerk, maar ik ben ook videograaf en fotograaf. Dus ik mag gelijk reclame voor degenen die een fotograaf nodig hebben. Je kan app me, je kan een bericht sturen en dan heb je gewoon een hele goede fotograaf voor jouw evenementen, of je nou jarig wordt. En mijn prijzen zijn schappelijk, ik ben niet duur, echt waar, ik ben niet duur. Vooral als u maar voor een langere periode hebt, dan prijzen zijn kamoro. Dus stuurt u even snel een WhatsApp bericht naar mij toe. En dan boek je me even snel bij je jarig. Kan je iemand die jarig wordt? Of ga je trouwen? Ik regel het alles. Ik regel gewoon alles voor je. Komt helemaal in orde. Ja, je kan ook checken op Facebook. Ian Arlies Photography. En dus gisteren was ik echt de hele dag bezig vanaf 11 uur 's morgens. Dus bakken af programma voor het onderwerp van vandaag. Dan heb ik me daarmee eigenlijk bezig gehouden. En daarna in de avond ook nog een videoclip shooten. Dus het was een hele enerverende dag gisteren. En dus in de avond belde zuster Michelle me van, hey, kan je van me invallen? En ik dacht van, maar goed, het is allemaal voor Gods Koninkrijk. Natuurlijk moet ik ook rusten. Dus bakarisi, mo gua ozo ivo. Ga een beetje rusten, een beetje slapen. Zodat ik straks, want straks moet ik weer in de uitzending komen voor Happy Hours. Want broeder Leandro is er niet. Dus bidden jullie voor broeder Leandro. Vandaag gaat hij zijn operatie doen. Zijn ingreep op zijn hiel. Dus laten we bidden voor Leandro. Yes? Mooi zo. Zuster Astrid, die zegt, broeder, bent u goed uitgerust? Dank u wel dat u bent ingevallen voor zuster Michella. Hartelijk dank voor uw bemoediging ook vandaag weer. Zou u dat lied van Afeti Nafuyu, Masra AUB, kunnen afspelen? Alvast bedankt en een gezegende weekend en rust goed uit, ja? Ja, dank u wel, zuster Astrid. Dank u wel dat u om me geeft daar. Dat u vraagt als ik goed heb, als ik goed ben uitgerust. Ja, inderdaad, ik heb meer rust nodig. Ik krijg een appje hier zo, geen naam. Oké, okay. Goedemorgen broeder. Blessings voor iedereen. En zuster Sumi. Die zegt, goedemorgen, shalom familie. U ook, broeder Ian. Gods woord zegt in Jesaja 41, vers 10. Ik heb u voorkoren en niet versmaad. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ook ken ik... Ook help ik u, dat is tweemaal. Ik sterk u, ook help ik u. En ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Wens jullie allen een gezegende weekend alvast. En boge boge blessie uit regenachtige Kouru Kondre. Liefs Sumi. Ja, dit is dus zuster Sumi uit Nederland. Groetjes aan degenen die livestreamen en niet in Suriname zijn. Dus buiten de grens van Suriname. Ik denk aan Nederland. Hè? Ik denk aan België. De luisteraars van België, van Nederland. De luisteraars in Amerika, in Curaçao. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. I got to bless you all, mala. Even kijken. Goedemorgen, mijn lobby, Brada Ian. Streaming plus radio is 100. Die lobby is wederkerig. A bemoediging tranga. Let us be blessed. And let us bless each other. In Yeshua Hamashiach name. Halleluja. Amen. Dat is dus van broeder Karil. Ja, hele goedemorgen, broeder Karil. En dankjewel voor het luisteren naar Radio Shalom. Mensen hebben nog 5 minuten, dus als u nog een WhatsApp bericht moet sturen, stuur het even snel op het nummer 8755358. Zodat ik nog even snel uw WhatsApp bericht kan oplezen.
1: son de Libië.
0: En dat is dus Kenia Domini.

Rafael Gayadar, mijn neefje, wordt van harte gefeliciteerd namens Brian Gayadar en kids. God's way is always, is God's way the best way always. Dat is dus Brian Gayadar, die een felicitatie uitspreekt naar zijn neefje Rafael Gayadar. Zuster Susan die heeft ook een WhatsApp bericht gestuurd. Jesaja 12 vers 2. Zie, God is mijn heil. Ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de Heere, Heere. En Hij is mij tot heil geweest. Goedemorgen broeders en alle, goedemorgen broeder en alle luisteraars, komt van zuster Susan Hoogwoud. Ja, goedemorgen zuster Susan en God bless you, boga boga. We hebben nog 3 minuten. Ik lees even de namen op van de mensen die gestuurd hebben. Dit is een speciale dank. Dit ga ik ook implementeren. En aan het eind dat ik dan al de mensen bedank. Zuster Cindy, dank u wel. Broeder John van Quata. Zuster Cindy van Noord, hè. Zuster Diana, goedemorgen. Dank u wel voor uw WhatsApp bericht. Broeder Henry, zuster Julia. Charelle, Sandy, goedemorgen en dank je wel nogmaals. Mama Evie, we love you. Broeder Larry, goedemorgen ook nog een keer. En dank u wel voor uw WhatsApp bericht. Mama Shirley, goedemorgen. Zuster Lila, broeder Karil, zuster Sumi. Broeder Sharif. Er is nog een nummer hier, maar zonder naam. Dit is 0854, ook goedemorgen aan u. Zuster Astrid uit Nederland. Natasha en Jayla Rose, love you all. Zuster Susan Hoogwoud. Broeder Brian en Ben. God bless you allemaal. Ik ga moeten groeten. Het is momenteel 7:58. Dank u wel voor het luisteren naar Radio Shalom. Vergeet niet, uw strijd is God zijn strijd. En mijn strijd is ook God zijn strijd. Onthoud dat voor de rest van deze dag. Ik zeg, me love you. En dan love you voor Masra. Bye bye. Swai swai. En mwah, mwah.

0: Het is 8:00.
1: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.
0: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Goedemorgen broeders en zusters. Ook vandaag is het een geweldig moment om de dag weer om met de Heere te beginnen. De Heere is zo trouw, we mogen altijd op hem rekenen. Soms lijkt het alsof hij ver weg is. Maar we mogen ervan verzekerd zijn dat hij er altijd is. Hij heeft het beloofd en zo is het. We zijn gisteren begonnen met een studie met als titel: Zal strijd mij tegenhouden om gehoorzaam te zijn aan God? We zijn gisteren geëindigd met het getuigenis van een mevrouw die totaal verlamd was. Slechts haar wijsvinger functioneerde en daarmee deed ze het werk van God. Er kwam eens: als de Heere mij geneest, ben ik dood. Op dit moment zien de soldaten een ongevaarlijke vrouw. Een vrouw die tot niets in staat is. Maar ik ben juist het gevaarlijk wapen. Ik ben degene die de Bijbel vertaalt in de verschillende dialecten, zodat de mensen het kunnen verstaan. Hoe vaak is het niet zo dat we bij elk wisje-wasje een excuus vinden om het werk van de Heere niet te doen of het niet voort te zetten? Lobiwang, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan God kan levens veranderen. God kiest vaak het zwakke om het sterke te beschamen. Het herinnert ons eraan dat het niet gaat om wat we kunnen doen, maar om wat God door ons heen kan doen, zelfs met één vinger. Zal strijd mij tegen

houden om gehoorzaam te zijn aan God? Deze vraag mag u zelf beantwoorden. De vrouw over wie we spraken, heeft het bewezen. Nee, haar beperking heeft haar niet ervan weerhouden om gehoorzaam te zijn aan God. Zelfs één vinger, geleid door de geest, kan een natie bereiken. Ik denk dat we allemaal in ons eigen leven hebben ervaren dat gehoorzaamheid soms heel veel pijn kan doen. Misschien toen u moest loslaten datgene waar u zoveel van hield. Misschien toen u moest spreken terwijl u liever zweeg. Misschien toen u moest bouwen terwijl u eigenlijk zou willen afbreken. Denk erover na. Wat houdt mij soms tegen om gehoorzaam te zijn? Is het angst? Vermoeidheid? Onbegrip? Schuldgevoelens? Gehoorzaamheid is niet afhankelijk van omstandigheden, maar van overtuiging. Paulus was overtuigd van zijn roeping en die overtuiging hield hem vast, zelfs toen alles wankelde. Paulus' gevangenschap raakte niet alleen hem, maar ook zijn omgeving. De soldaten, de ambtenaren, de bezoekers. Ze zagen een man die niet klaagde, maar getuigde. Zijn houding sprak luider dan zijn woorden. Ook uw strijd spreekt. Mensen kijken. Mensen voelen. En als u blijft staan, blijft geloven, blijft gehoorzamen, dan wekt u geloof op in hen die toekijken. Als tiener was ik altijd op zoek naar een voorbeeld. Ik zocht naar iemand die de Heere toegewijd diende. Iemand in wie ik Jezus kon zien. Ik heb die nooit gevonden. Ik bleef in het internaat en elke zaterdagavond en zondagmorgen waren we verplicht naar de kerk te gaan. Ik denk dat het de bedoeling was om de kerk een beetje te vullen. Ik heb steeds verlangd om te begrijpen wat het betekende om Jezus te leren kennen. Maar het is toen helaas niet gebeurd. Ik dank God dat ik hem na vele jaren toch heb leren kennen. Stel uzelf de vraag. Wie kijkt er naar mijn leven? Wat zien ze? Zoals ik eerder zei, onze strijd raakt niet alleen ons, maar ook onze omgeving. In vers 14 lezen we: de meeste van de broeders hebben vertrouwen gekregen om het woord nog overvloediger en onbevreesd te spreken. Paulus' houding moedig de anderen aan. Zijn gevangenschap werd hun motivatie. Zijn strijd werd hun kracht. Dat is het mysterie van het koninkrijk. Wat u beperkt, kan anderen bevrijden. Stel uzelf de vraag: wie heeft mij ooit geïnspireerd door hun strijd? Ik weet, zoals ik u zei, dat ik ook naar een voorbeeld zocht. Ik keek om me heen, maar ik zag niemand. Ik wist dat het dienen van God meer was dan alleen naar de kerk gaan op zondag. Ik wist dat er iets krachtig in het dienen van God, maar ik vond niemand. Toen ik 18 jaar oud werd, zei mijn moeder: ga je geen belijdenis afleggen, je bent al 18. Ik zei toen: nee, ik wil geen belijdenis afleggen, omdat dat van mij verwacht wordt. Ik wil een relatie met God hebben. Dat is waar ik naar verlangde. En dat is wat ik uiteindelijk heb gevonden. Ik wil daarom nu ook een inspiratie zijn voor iemand anders. Laat ons leven een boodschap zijn. Soms bent u die Bijbel die mensen misschien nooit hebben of zullen lezen. Gehoorzaamheid in de strijd is de krachtigste boodschap die er bestaat.
We kunnen niet nalaten om als afspraak.

Sluiting van de problemen die Paulus heeft meegemaakt, te lezen Filippenzen 4 vers 13. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ook zo'n tekst die à la dol wordt gebruikt, omdat we vaak niet snappen wat Paulus bedoelde met deze tekst. We denken dat Paulus dit zei toen hij on the top of the mountain was. Deze tekst is geschreven als reactie op wat hij had doorstaan. Met andere woorden zegt Paulus hier, ik ben in staat alle dingen te doorstaan, aan alle moeilijke omstandigheden het hoofd te bieden. Hoe was hij in staat het te doen? Vanwege diegene die in hem was en hem de kracht gaf om de omstandigheden het hoofd te bieden. Wanneer Paulus schrijft, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft, klinkt het als een triomfantelijke geloofsbelijdenis. En dat is het ook. Maar deze woorden zijn geen goedkope slogan of een oppervlakkige motivatie. Ze zijn het resultaat van een leven vol beproevingen, ontberingen en diepe afhankelijkheid van God. Deze tekst is geen magische formule, maar een diepe uitnodiging tot vertrouwen, vooral wanneer het leven ons uitdaagt. Paulus kende honger en overvloed, vrijheid en gevangenschap. Hij werd geslagen, gestenigd, heeft schipbreuk geleden en is vaak verkeerd begrepen, zelfs door zijn eigen broeders. Toch leerde hij, te midden van deze wisselende omstandigheden, één geheim. Tevredenheid die niet afhankelijk is van wat je hebt, maar het is afhankelijk van wie je hebt. Filippenzen 4 vers 13 is geen uitspraak van gemak, maar van doorleefde genade. Belangrijk is het te weten dat deze tekst is geschreven vanuit een Romeinse gevangenis, niet vanuit een comfortabele airco-kamer of lekker ergens bij het strand waar hij zat te chillen. Het is een getuigenis van een man die alles heeft opgegeven om Christus te winnen en die nu in ketenen getuigt van een innerlijke kracht die geen cel kan opsluiten. Wanneer we teruggaan naar het begin van Filippenzen 4, dan spreekt Paulus over vreugde, over zachtmoedigheid, over gebed in plaats van zorgen. Hij roept op tot vrede, tot denken aan het goede, tot leven in dankbaarheid. In vers 4 zegt hij zelf, verblijd u in de Heere. In vers 5 zegt hij dat onze vriendelijkheid bij alle mensen bekend moet zijn. En dan, vanaf vers 10, begint hij te spreken over zijn omstandigheden. Hij zegt, ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Of hij nu honger heeft of overvloed, hij heeft geleerd om niet afhankelijk te zijn van de buitenkant. En dan komt vers 13. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Hij zegt niet, ik kan alles wat ik wil, maar ik kan alles doen wat God van mij vraagt, omdat Christus mij kracht geeft. Het woord ik vermag betekent, ik heb kracht, ik ben sterk, ik ben in staat. Paulus zegt dus, ik ben in staat om alles te dragen, alles te doen, alles te doorstaan, niet door mezelf, maar door Christus. Deze Paulus, die God zo trouw diende, deze Paulus, die het grootste deel van het Nieuwe Testament schreef, had een ziekte. De naslagwerken zeggen dat hij een oogziekte had. Hij zegt zelf dat hij heeft gebeden voor genezing, maar de Heere zei, mijn genade is jou genoeg. En wat deed Paulus? Stopte hij met het dienen van de Heer? Helemaal niet. Hij bleef de Heer doordienen tot zijn dood. Zullen wij de Heer gehoorzaam blijven,
ook wanneer hij niet doet wat wij van hem vragen? Of zullen wij hem dienen en volgen voor wie hij is? Ik zei u, Paulus schreef deze woorden niet op een bergtop, maar in een dal. Niet in triomf, maar in strijd. En toch zegt hij, ik kan het aan. Niet omdat ik sterk ben, maar omdat Christus hem kracht geeft. Uw strijd hoeft uw gehoorzaamheid niet te stoppen, want u bent verbonden met de kracht, met de bron van kracht. Laat deze tekst een proclamatie zijn, een gebed, een belofte, een wapen. Paulus was fysiek beperkt, maar geestelijk vrij. Zijn lichaam zat vast, maar zijn geest vloog. Zijn situatie was donker, maar zijn boodschap was licht. En het is de oproep vandaag. Laat u niet definiëren door uw beperking. Laat u leiden door uw roeping. Laat u niet stoppen door omstandigheden. Laat u drijven door genade. Want als God Paulus kon gebruiken in ketenen, kan hij ook u gebruiken in elke situatie. Laten we bidden. Eeuwige Vader, u bent onze kracht in zwakheid, onze hoop in duisternis, onze vreugde in verdriet. Vandaag nemen we deze woorden niet alleen in onze mond, maar in ons hart. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Leer ons te leven vanuit uw kracht. Breek onze afhankelijkheid van ons eigen kunnen. Vul ons met uw geest, zodat we durven te wandelen waar u ons roept. Geef ons moed om te geloven, kracht om te volharden en liefde om te dienen. Mogen deze woorden ons liefdeslied worden. Niet als een slogan, maar als een getuigenis. Want u bent genoeg. U bent de God die deuren opent, zelfs in gevangenissen. U bent de God die spreekt, zelfs in stilte. U bent de God die werkt, zelfs in onze zwakheid. Vandaag brengen wij onze beperkingen bij u. Onze ketenen, onze zorgen, onze twijfels. En we vragen, gebruik ze, Heere. Laat onze situatie een getuigenis worden. Laat onze pijn een podium zijn voor uw kracht. Geef ons moed zoals Paulus. Geef ons vreugde in de storm. Geef ons vuur in de nacht. En laat ons leven spreken van uw trouw. In Jezus' naam. Amen. Ik ben zuster Richard. Indien u een opmerking heeft of een vraag met betrekking tot deze studie, kunt u mij bereiken op het nummer 88-65-860. Ik groet u en zo de Heere wil. Tot morgen. Goedemorgen.

0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag Chinese nasi, sweet osobami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, herheri met zoute vis en ei, black eye pisi moxalesi met gerookte kip erdoor, Chinese taiersoep met kip en als add-on hebben wij zoutvlees, gebakken vis met oma's speciale saus, pikante varken, antroa mix gerookte kip en als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Osso. Nanga a echt sweet tissy voor fossi.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en...
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
4: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder van aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, broeders en zusters. Geachte luisteraar. Mijn naam is Davy Pavironadi, bisschop van de Evangelische Broedergemeente, die deze week het voorrecht heeft om samen met u de morgenwijding te mogen doen middels dit programma, De Hernhutter. Laat ons nu luisteren naar de dagwoorden van vandaag, vrijdag de 15e mei 2026. We krijgen als dagtekst uit Jeremia 50 vers 5. Zij komen en zoeken gemeenschap met de Heere in een eeuwig verbond dat niet zal vergeten worden. Zij komen en zoeken gemeenschap met de Heere in een eeuwig verbond dat niet zal vergeten worden. De leertekst is gehaald uit 2 Petrus 1, de versen 5 tot en met 7, en wel uit de NBV 21 vertaling. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing met volharding. Uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters. Met liefde voor allen. Het bijbehorend gezang is afkomstig uit gezang 559, de vierde en vijfde strofe.

dat wij uw jongeren zijn. Tot zover dan de ons vandaag gegeven dagteksten met het daarbij behorend lied.

Wij willen naar aanleiding van de dag- en leertekst met elkaar gaan lezen. Respectievelijk Jeremia 50, vers 1 tot en met 5. Uit de basisbijbelvertaling. En uit 2 Petrus 1, vers 1 tot en met 7. Gods woorden over Babel en Babylonië. Dit is wat ik van de Heer moest zeggen over de stad Babel en het land Babylonië. Vertel het aan alle volken. Maak het overal bekend. Babel is veroverd. Zorg dat iedereen het weet. Hun goden Bel en Merodach staan voor schut, omdat ze hun land niet hebben kunnen redden. Al hun walgelijke goden staan voor schut. Want er uit noorden komt een volk dat Babel zal verwoesten. Er zal niemand meer wonen. Alle mensen en dieren zullen weggevlucht zijn. Ze zijn allemaal verdwenen. In die tijd, zegt de Heer, zullen de Israëlieten en Judeërs samen terugkomen. Huilend zullen ze terugkomen en mij om hulp smeken. Ze zullen de weg naar Jeruzalem vragen, want dat zal het doel zijn van hun reis. Ze willen weer met mij omgaan en een eeuwig verbond met mij sluiten. Een verbond waar ze zich voor altijd aan zullen houden. En dan lezen we uit de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 7. En dit schriftgedeelte heeft als opschrift: geloof moet groeien. Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en boodschapper van Jezus Christus. Ik schrijf aan jullie die hetzelfde kostbare geloof hebben als ik. Dat geloof hebben we gekregen door de rechtvaardigheid van Jezus Christus. Hij is onze God en Redder. Ik bid dat God in alle dingen goed voor jullie zal zijn. Ook dat Gods vrede steeds meer in jullie zal groeien. Hoe beter jullie God en Jezus onze Heer zullen kennen, hoe meer vrede jullie zullen hebben. Het is belangrijk dat we hem steeds beter leren kennen. Want dan kan hij ons door zijn goddelijke kracht ook steeds meer helpen. Hij zal ons dan alles kunnen geven wat we nodig hebben om te leven zoals hij het wil en om hem te dienen. Hij heeft ons geroepen om zijn hemelse macht en eer met ons te delen. Hij heeft ons kostbare en grote beloften gedaan. Daardoor zijn we ontsnapt aan dood en bederf. Nu kunnen we nieuwe mensen zijn die op God lijken. De dood en het bederf heersen in de wereld door de verkeerde verlangens van de mensen. Doe daarom je best om door jullie geloof verstandig te worden. En door verstandig te worden zullen jullie God goed leren kennen. En door God goed te kennen zullen jullie groeien in zelfbeheersing. En door te groeien in zelfbeheersing zullen jullie groeien in geduld. En door te groeien in geduld zullen jullie groeien in ontzag voor God. En door te groeien in ontzag voor God zullen jullie groeien in de liefde voor de broeders en zusters. En door te groeien in de liefde voor de broeders en zusters, zullen jullie groeien in werkelijk onzelfzuchtige liefde. Tot zover dan de schriftlezing voor vandaag. We willen thans de Heere God bidden voor zijn leiding bij de overdenking. Dank u wel, o goede God en Vader in de hemel.

We bidden daarom, Heer God, voor de leiding van uw Heilige Geest. Dat bij het overdenken van dit woord, Heere God, gij ons daarin, o Heere God, wilt inspireren. Spreek gij toch tot ons. Onderwijs ons. Vorm ons. En sticht ons. In Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, geachte luisteraar. Zo hebben we mogen luisteren naar de Oud-Testamentische en de Nieuw-Testamentische schriftlezing. En naar de inhoud van deze twee gedeelten hebben wij ervoor gekozen om deze overdenking een keer terug tot God en groei in en door Hem. We hebben mogen horen uit de eerste schriftlezing uit Jeremia 50, vers 1 tot 5. Hebben we mogen horen hoe God een krachtige boodschap geeft van oordeel over het koninkrijk van Babel. Dit rijk dat machtig en onaantastbaar leek, zou vallen door Gods ingrijpen. Babel stond symbool voor onderdrukking, voor hoogmoed en voor gevangenschap. En voor het volk van Juda betekende Babel de plaats van ballingschap, van verdriet en van verwijdering van hun land en hun geestelijk centrum, Jeruzalem. Maar te midden van die boodschap van oordeel horen wij ook een boodschap van hoop. In de versen 4 en 5 mochten we lezen over herstel voor het volk van Israël en Juda. Zij keren terug naar God. Zij zoeken de Heer, huilend en verlangend naar herstel. We hebben mogen lezen dat ze zullen vragen naar de weg terug naar Sion. Ze zullen hun gezicht daarheen richten. Ze zullen komen en zich aansluiten bij de Heer. En wel in een eeuwig verbond dat niet vergeten zal worden. We horen dat bij hun terugkeer de nadruk ligt op de terugkeer naar een plaats. Niet alleen, maar meer nog gaat het hier om terugkeer van hun hart. Hun aangezicht is gericht, ja, terug naar het land van waaruit ze in ballingschap zijn weggevoerd. Terug naar de stad Jeruzalem, terug naar Sion. Hun hart, hun verlangen is opnieuw op God gericht. Dat verlangen dat afgewend was van hem door allerlei verkeerde handelingen, door afgoderij, door niet objectieve rechtspraak, door niet omzien naar weduwe en wees. Ze dachten, hier in Jeruzalem hebben we de tempel. Wat zal ons kunnen overkomen? Maar nu, de tijd is gekomen dat God gericht zal oefenen

tegen Babel, dan lezen we dat zij zich weer terugkeren tot hun Heer. Hun hart richten zij weer naar hem toe. Als we dit zo lezen en we zouden dat actualiseren, dan komt dit ons toch niet onbekend voor. Want vaak genoeg komen we tegen dat we van buiten zo dichtbij bij God lijken te vertoeven te zijn. Maar van binnen zijn we verdeeld. Zijn we afgeleid. Door allerlei zorgen. Door drukte. Door trots. Door zonde. Of soms door geestelijke vermoeidheid. En het lijkt alsof wij net als het volk van Juda gevangen zijn geraakt in een soort van geestelijke ballingschap. Toch roept God ons terug. Terug naar hem toe. En die terugkeer blijft niet oppervlakkig. En dat hebben we gehoord, hebben we gelezen in de woorden van de apostel Petrus. In 2 Petrus 1, de versen 5 tot 7. Dan hebben we daar gelezen dat een terugkeer tot God, dat het niet alleen uiterlijk is, maar dat ook innerlijk geschiet. En dat daardoor het terugkeren bij God zichtbaar wordt. We hebben gehoord dat geloof in hem zichtbaar wordt in uitnemendheid, in deugd. Dat terugkeer tot God, dat weer met hem in verbinding komen en kennis nemen van zijn woord, leidt tot zelfbeheersing. Terugkeer en blijven in God leidt tot volharding. En dat volharding voortbrengt Gods vrucht. En dit alles mondt uit in liefde. Liefde voor God. Liefde voor de medebroeder en zuster. Waar Jeremia de richting van het hart laat zien, laat Petrus de groei van het leven terug bij God zien. Vandaag worden we aan de hand van deze twee schriftgedeelten, worden we uitgenodigd om ons hart opnieuw op God te richten. Niet verdeeld. Niet met één been hier en één been daar, in een spagaat. Niet half toegewijd, maar bewust gericht op hem. Omdat wanneer ons hart op God gericht blijft, zal hij ons ook in ons karakter vormen. Zal hij ons in ons karakter doen groeien. Paulus zegt het in de Galatenbrief zo. De vrucht van de geest zal in ons tot uiting komen. Het resultaat.
staat van Gods aanwezigheid in ons leven zal tot uiting komen. Broeders en zusters, geachte luisteraar, misschien zitten we vandaag in omstandigheden, in situaties die ons ontmoedigen. Het kan zijn dat we ons vandaag geestelijk moe of afgedwaald voelen. Maar dan mogen wij weten dat God, zoals Hij het volk van Juda niet achterliet in Babel, maar de weg terug naar Hem heeft gebaand, het verlangen in hun harten naar Hem toe heeft opgewekt, zo roept Hij ook vandaag terug. En herstelt Hij en vernieuwt Hij. Daarom, wie zich opnieuw aan Hem wil verbinden, zal ervaren dat Hij ook van binnenuit, dat Hij ook ons innerlijke leven verandert. We kunnen ons vandaag dan ook afvragen: is mijn hart daadwerkelijk op God gericht? Zoek ik naar de weg die God voor mij heeft uitgestippeld? De weg die Hij voor ons heeft gebaand, zoals het volk van Hem de weg terugzocht naar Hem? Wat is er toch in mijn, in ons leven, dat onze aandacht van God aftrekt? Wat is toch onze, zoals eerder gehoord, geestelijke Babel? We hebben gehoord dat Babel stond symbool voor onderdrukking, voor hoogmoed, voor gevangenschap. Voorts kunnen we ons ook afvragen, nadat wij tot het inkeer en besef zijn gekomen, ik moet terug. En als we teruggegaan zijn naar die God, die heilige God, zoals de verloren zoon terug is gegaan naar zijn vader, dan mogen we onszelf afvragen uit die tweede schriftlezing uit 2 Petrus 1 versen 5 tot 7. Welk karaktereigenschap moet er in mij nog versterkt worden? Zusters, broeders, zullen we ons vandaag weer gaan richten op God? Zullen we vandaag bewust ons hart op God richten? Geheel ons hart. Zullen we in onze woorden, zullen we in onze keuzes die we maken, zullen we in de houding tegenover anderen rekening houden met de levende God? Immers, we hebben gehoord dat wie zijn hart keert tot God, wie zich richt op God, zal groeien qua gedrag, qua karakter, in zeden, in normen en waarden, en daardoor in karakter door God gevormd. Amen.
Laat ons naar aanleiding van deze overdenking in gebed gaan. Trouw God en Vader in de hemel, dank u wel, Vader, dat u ons, wanneer wij ongehoorzaam zijn geweest aan u, en verkeerde wegen hebben bewandeld, en afgoden zijn achterna gelopen, dat u ons, o Heere God, niet loslaat, maar dat u terugroept uit die geestelijke ballingschap, waarin wij onszelf door onze eigen schuld hebben gebracht. We danken u, Heer en God, dat uw genade zo groot is, ja, groter is dan onze afdwalingen. We bidden u, Heer en God, dat u ons tot inkeer wilt brengen en ons doet terugkeren en die weg naar u, o Heere God, opnieuw zoeken. Met geheel ons hart, ziel, kracht en verstand, Heere God. Dat we onze ogen op u en u alleen gericht mogen houden. Help ons, o Heere God, dat wij wederom met u verbonden mogen zijn, zoals de ranken aan de wijnstok verbonden zijn. Want zonder uw Zoon kunnen wij niets. En we bidden u dat u ons verbindt, ja. En dat wij dat mogen doen met een oprecht en met een standvastig en volhardend hart. Vormt gij ons elke dag weer door uw geest. En help ons te groeien, o Heer en God, in geloof, in uitnemendheid, in deugdzaamheid, in kennis, in zelfbeheersing, in volharding, in godsvrucht, in broederliefde en liefde voor elkander, voor de naaste, voor u bovenal. Bescherm en bewaar ons, o Heer en God, tegen alles wat ons van u in ballingschap wil wegvoeren. In de naam van Jezus bidden wij dit, o Vader. Dank u voor deze nieuwe dag. Wij leggen het in uw handen. En we bidden u voor uw zegen. Ook vandaag. In Jezus' naam. Amen. Geachte luisteraar, waarde broeder en zuster, rest mij om u een gezegende werkdag, schooldag toe te wensen. Mijn naam is Davy Pavironadi en Deo Volinte, zoals we zeggen, zo de Heer wil. Tot morgen. God bless.

0: Kanuur.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herben.
2: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
3: Zranazani, Naskip, Navio.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini de anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano e gi kraki, bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. Solanga yu siwan soro, go wan ting na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso, funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fu en.
3: Gi ala yu blessinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if you suku an presi pika horo an face, we set you kong. Special gi de smadati u ap apart privé camera pe you ka hor you fesa. En terwijl je geniet, we set an nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503.

0: 0703 of 878-7963. 878-7963. Die Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
1: Thank you, cause you keep on blessing.
2: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet dizzy fufossi.
3: Op het menu van Eethuis Esselin is er vandaag Chinese nasi, sweet osobami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, hirhiri met zoute vis en ei, black eye pisi moxalesi met gerookte kip erdoor, Chinese taiersoep met kip en als add-on hebben wij zoutvlees, gebakken vis met oma's speciale saus, pikante varken, antroa mix gerookte kip en als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart. Dus... wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
2: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissie voor fossie.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidubi, de lieve mama van Eliza Gisaidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Room 94.5. Gotcha!

0: forgive our sins.
1: Forgive our sins, we pray.
0: Forgive our sins.
1: Forgive us.
2: Het is 10:00.
3: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Arido Shadow.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

Scheinin on. Schüpp, schüpp, tü-rü-rü-tü. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag Chinese nasi, sweet osobami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, hirhiri met zoute vis en ei, black eye pisi moxalesi met gerookte kip erdoor, Chinese taiersoep met kip en als add-on hebben wij zoutvlees, gebakken vis met oma's speciale saus, pikante varken, antroa mix gerookte kip en als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart. Dus... wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissie voor fossie.

Prijs de naam voor Jezus Christus. Serenaman na in Serena Kondre, Nanga Buitenland, me barwan Santa Odi na in Jezus Christus neng. Me bar Odi ook zo na a president voor Serena Kondre, de vice-president voor Serena Kondre, de ministers Nanga Alatra hoogwaardigheidsbekleders, wan Santa Odi na in Jezus Christus neng. Meneng na Van Gender en Wendel en me do Auroko voor een voorganger na in Serena Kondre, Nanga Buitenland. Today we debaka via de radio senders Radio Shalom na eni oso camera na ngaba Bible boskopu on brief and Suriname. Lobiwang ade Prince Pari fu yere da Bible boskopu dis today baka ade Prince Pari fu you sabi abra award fu gado fu you kan feni da pasi fu doro na eni da kounu kondre fu Papa Jehovah Almighty vanuit a presidency. Mi condoleer a samenleving, a Surinaamse samenleving, nanga a lassi fu a ex-president Chandrika Persat Santoki di lassigwe den adei sampasa. En we condoleer ook to den nabestaande, den familie, nanga de smadi de lontu eng, nanga a Dede fu a mandisi. Lobby wang, you sabi a grontapu disi. De wang grontapu, pewe mus mek ala wisan in order for swigwe libi a grontapu disi. Omdati, we no sap ote wegwe a de masra di ebo pal oteng en sana a day, sana a yuru, sana a minute, a second sang we egwe libi a grontapu disi. Maar, mek we tek prakseri. En nogmaals, sterkte naar de familie, naar Ibriwansma, die bij de lontu eng. Lobiwang, we gaan door naar een programma. En die aboskopu disi, we abi furu fuchar konadoro, maar aboskopu disi, ade shatu, en ook to, we make muiti fuko ook to, na tapu Facebook, naga wan programma, pe misrefi sakona eni beeld, en Chari Bumfuru Leri Konadoro vanuit de genade voor Gado vanuit Bijbelboeken. We sa Chari Leri Konadoro sang Bum Giwi Fui Teki vanuit Bijbelboeken. En sang Falsi sang Libisma e Char Konadoro vanuit de Egi Praxeri. En sa Epsa Nono de na Enisran Kondre na Enaskin Fu Masra. Lobiwan, yabi furu sani saib sana ina skin fu masra. Luko widena ini a pasa teng. So safri safri, we nader a teng fu pasa nanga boom freda. Lobiwan, goede vrijdag so boom. En ini atendati, dana masra Jesus Christus, gona a kruisi giwi, a pai fu wisondu, en nanga ebrudu, a wasi ala wisondu kring, so that we become the free en feni da libi fu tego suma e accepter en suma e bribi sako knapu ondro a brudo disi a diri brudo disi en sa feni oksu yepi na Papa Jehova Almakti en na eni den pasa teng da e yere fa masra Jesus Christus be opo bakana dede en a be fara op gona Ini a hemelse geweste pe asidon na a let anu seifu a papa en grontapu de e fut bangi. Lobby wang, we taki tide abra a brudu fu Jesus Christus di tranga moro imri wan trasanina ini a grontap disi. Lobby wang, a brudu disi for lusu a her grontapu en a libinomo fu wika accepter. A brudu disi for lusu ala dem bakap chifuwi di dena pasi ekong de wansa no gebore ete a brudu disi wurokongi den kaba ef den kombribi da de ka knapu veilig en de ka feni da libi futego so tronga en so dipi a brudu disi e wuroko lobby wang dat meki not noti no man proti a brudu disi na wansei not noti no man gersi a brudu fu Jesus Christus not noti no man teki a presi fu a brudu fu Jesus. Tidedei, yeshi na eni a evangeli, na eni grontapu, ma metaki spesurutu abrasranan kondre, yeshi fa
Libisma e poti a brudu fu Jesus Christus na wansei. Ook tuna eni a skifu masra, ye shitaki a brudu fu Jesus ne preiki moro. Ala sei preiki no node, na soso profeci, tese hakias, falsi profecies, e konadoro, ala sotusma, opoleki profeti na ina kondredisi, en de giwortu leki te sma e leisbuku te dei opo lobby wan. Ala de sandisi, na soso vervalsing fu a evangelie, omdat Bijbel buku etakwan presi.

masra Jezus Christus, dat die de akrakti voor de evangelie en na dat die wawang we sabridi voor charivi gona eni akonu kondre voor papa Jehovah Almighty. Halleluja. Lobby wang ook to Yeshi fa een bepaalde kerkie na een askin voor masra na een isranang Yeshi taki Libisma poti abrudu fu Jesus na wan sei and de poti olive oli na fesi lobby wan tewe taki abra abrudu fu Jesus Christus dawe taki abra asani di verlus minanga yu wi de verlusu kaba mino abi wamp kimbatra olive oli fanodu fu espoiti herde na miskin fu yagi takru yeye omdat mi abi abrudu fu Jesus Christus abrudu di e wiki dede abrudu di e tapsiki abrudu di e genees en bevrij lobby wang olive oli ne genees olive oli ne bevrij lobby wang olive oli no man teki apresi fu abrudu fu Jesus Christus en olive oli no man kon tapu abrudu fu Jesus Christus the spresi. Lobby wang, you sabi, one lady de, abra, olive oli, because olive oli, ano, salaf oli. Lobby wang, then tendi si, me proberi, fukona Facebook, natapu a Facebook page, van Henren Wendel, nanga one lady, abra, sana olive oli, and sana salaf oli, omdati, furu leisi yeshi libisma na eni serena kondre bribisma oktu e bai kimbatra olive oli and the serengi den tak na salaf oli a abi salfu anga ala sot sanina ensei and the spoiten trawai gona de uroko presi de spoiten tap de sturu nanga den tafra de spoiten amofodoro fu de uroko presi spoiten tap de wagi nanga ala sot sani lobby wang mi can tell you taki asandisi ano de bibles srefi omdati Bible buku elerwi taki olive oli no ben meki fu de sandati you abina in Bible buku pe you can lazy abra olive oli and you abina in Bible buku ook tu pe you can lazy abra salaf oli and salaf oli nawa oli sanobe mak mopo eit a temple sresrefi fu kona doro sei and Bible buku skrifi taki ade van geslacht tot geslacht lobby wang maar mi adviseer you den DDC fu luku na tak mi Facebook page van Henren Wendel pe yo kisi aleri fu a pisi woroko DC lobby wan dus mi raad you aan no buy olive oli somar chimbatra olive oli e spoit na tap you skin betre you carry a brudu fu Jesus Christus di abi ala makti fu genees na nga bevrij en char you gomoro fara na tapa pasi fu papa Jehovah Almakti. Lobby wan. We godoro na eni Bible buku na eni a buku fu Johannes da first buku fu Johannes a skrifi na in wa Nederlands Bijbel na eni 1 Johannes 2 vers 2 a skrifi mijn kinderkens dit schrijf ik u opdat gij niet tot zonde komt en als iemand gezondigd heeft wij hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus de rechtvaardige vers 2 etaki. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Lobby wang, je jere sa Bijbel boeken schrijven ja. Adewan prisir sani, fu jere a pis word to disi. We abi one voorspraak na masra gado almakti Jehova papa. En a voorspraak dati na Jezus Christus, da let op wang, da rechtvaardig wang, da wang di bende, di de en di sakom, da kriboy wang, da wang di ne taki dan anedu ade ataki nanga akaba lobby wang. Dis is na Jesus Christus da wang di sa for loose.

0: Als u wilt, kunt u mij nazeggen in dit bevrijdingsgebed. Geliefde Heere Jezus, ik open mijn hart voor u. En ik buig voor u, Heere Jezus. Onder belijdenis van alle zonden. Ik belijd u ook mijn onbewuste zonden. Ik belijd u mijn geërfde zonden. En ik belijd u alle zonden die in uw woord geschreven staan. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar dierbaar bloed. Ik ontvang u vandaag opnieuw als mijn persoonlijke Heer en Redder. En ik vraag u, stuur mij alstublieft uw Heilige Geest. En schep in mij een heilig hart. Een gehoorzaam hart. Een opwekkingshart. Vandaag maak ik rechtsomkeert. Ik keer mij af van alle zonden. En ik stap over naar u, Koning Jezus. Leid al mijn voetstappen, Koning Jezus, naar uw vereeuwigd koninkrijk. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen, via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: Het is 11 uur.
1: We'll get you out, though I don't know how.
2: En Radio Shalom, die doet hem. Haley Anthem.
0: En Lady Shina.
2: Be blessed.
0: Inspiration FM 94.5.
3: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
4: Lobiwang me barwan shit odi in a shit name for Masra Jesus Christus. Me barwan shit odi om dat ti de garopo tap me ati futaki abrawa underwera. Ma fos mili dati me bar odina ala brada nangasa erets, bestuur erets, directie voor Radio Shalom nanga ala urokosma. Me bar odina sisa Marco nanga sisa Douglas. Me bar odi sisa Marco. Na a coördinator voor het programma Vrouw Vandaag in Israël en in Nederland. Masra we give you grand tangi. Grand tangi dat u mag de jaso baka. Garomi de jaso leki Fidelia Grand Galong, mana lekwa instrument for you. For gebruik me, put your word to in in amofu. U kon nga wan onderwerp garo. Tide a onderwerp taki. Den kibri. Blessi ini a natuur ini a principe we libi di garo potiwi so lazy we shiden blessi wan pisi no mo fa blessi ma tra pisi uneche magaro ye opo wi ai fu shi a blessi di upoti diwi ini wi omgeving ini wi natuurlijke omgeving garo ti de wo tak abradati e me pota onderwerp in you anu nanga alle arki uma nanga arki man en ook to blessi gomiti de brada nanga sisa voor Radio Shalom Sranam. Amen. Lobiwang mi wang bar odi etena alla des madetana abrawatra yetana Europa yetana Amerika yetana Caribisch gebied, de presele Curaçao, Aruba, Sint Maarten, alle de presele Sranamang etan, en je pot je radio na Shalom, en je arki na Asranantonga programma voor Ummati de Vrouwen Vandaag. Minas is a Fidelia Grandalong. If you abi one reactie voor Gitapa programma, if you abi one sam voor actie, en you want tak na na mimi WhatsApp nummer na plus, 233-209-06-8585. Grand tang lief dat hij. Hello, we want to ask you one mooi singing. Dan pak het singing DC. Dan usago doro nanga a programma, nanga onderwerp. Onderwerp dis chatu. Ma mileri de laatste tempo. Abrade singing di garo poti jiwi. In uw natuurlijke omgeving. Ja, de voeren. Maar wat ik zo voel, want hoeft de nog. Grand thank you.

0: Lobby wang, ugi u grand tangi fu sang, yu taki and sang, yu giwi. Gado di, a begin fu agron tapo masra meki, a last wang di a meki lek fa word of gade taki na libisma. A meki Adam, later a meki Adam sribi, da puru eifa, na wang pisi rep fu en atori daki, yuna bribi ma ierefe. Maar zorden sani in de omgeving, sani moest nyang, sani moest do. Later je lezen, de met den toep chieven, kaya nanga abel, den toep boy dati. Kona fesi, omdat de bem duan sani. Te de prani de moest gi offer, ja? Kaya egi dufe offer, abel egi dufe offer. Maar lo biwa mini eko preki a preki dati, ma muantaki over den natuur, den blessi di wi e ondek altijd. En een onderwerp die moet dacht idee. Nou, want zijn iets dat we gebruiken alle day. En we denken dat die leklibisme, die we prakseren groot om, die dat bij hem, de bakra met sopo. Nooit, nooit, die we zappen dat die, den Afrikaan, be met sopo, sa sensi die den de, in die apis, dat die voor de Afrikaan, sa mileri. Die we hier aan toren die zich baan, ma mi no be make me altijd mi be want make me ma God bless me isabi dem verborgen zegeningen voor masra in wie omgeving je ontdekt ding die mi kon roken na kondere disi da wa kuma konami kantoro fukotaki fafu roko makandra na nasrana because a roko sami edu na fafu cha roko komiti fuleri fu akondere disi en fu de leri fu we ook to because sani de nasrana fu de leri koni de san we edu one day koni di de biggest ma fu we nasrana du de koni lai if you look in your omgeving look at manya te look manya ma manya le pa bon da ta manya le pa bon da we nyamen garo tak de frok tu na fu we dat we teka manya, dat we nyama manya. Maar in sap taki, in seifu am manya, teik ba nyama manya da je troweng. Tak ach, next no dena ini. Maar lobi wang. Mi leer wan sani esde, ina kondre pemdeja. Pe wan vrouw etaki, in sap taki je mek oli fu manya, ako fu am manya, ja? Di elibite brote opo a wet one sandena ini ye mek oli nange en a guson to let me non satsa. Lobi wan manya de meki a lepa sani isapte you lepa a tre de meki de kare in Engels balm u ye pidape ya lep balm so de kare wante lepa lobi dre da ye smering na yu ye potengi yu lep dane drei prit priti moro da imo foi firshit isap taki de te pisi fu manya a manya in bere a kofu a manya te ikbanya ma manya de meki lepa stefu en lobi wang dam tak fu a erste wang dam ogo ufer na wang tera wang luku ini de blessi di gado bless unu yu na suku den chemische sani. Bika ala den transani di de pot gi lepo, ek mo po eita chemische gron tapu. En wan san sa isa pot gi yu lepo oktu, isi akronto olija. If yi lepo edre, ye lo benjen, a yepi. Selop amaripa oli. If yu lepo edre, yi apu amaripa oli na yu. Wan so lezi a stol toch? So lazy I go with you, for all if you put it in ice cast. Put it in lepa. I yepi that now one of them say gi. Di de ini we omgeving. Di gado pot jiwi. Di we no sabi. Ye prakseri tak. Ah, mi ap maripa oli. Bo borange. Borange boom. Ma kan do moro nange. Na tap your skin. Fu hor your skin when they lie nanga vitamina. Okay. Tawan trawan di miwan kontaki dadat motang moral langa tap dati ya dat na bana Ma fosse mi go tap a bana, mo go tap a underwear up sopo. Lobiwan in 2006, da mi begin leri meki sopo, wa frau fu Japan be konas ranan, da a ler mi fu mek sopo. En anomi wan wan tu frau, wan no sopo e diri te ga wen kriye bai sopo tak a, bakra mek den sopo, da e goye bai den sopo. Ma later mi be yere wan tu sma e mek sopo, ma mi no ba belangstelling. Brak seri tak ah, mi no mek sopo noit, me bai sopo abun bano diri me bai. Mara no wan frau di bek mopo fuko uroko, di a internationale organisatie lek vrijwilliger in Isranang, wan jongu dame uit Japan, da yere fumaron vrouwen netwerk, da aksi mi tak, ye uroka na den frau, den di furuf den no gona hei skoro, trawai ser na woyo, trawai du den dati, mi wan ler yu nanga den mek sopo. Mi weiger, te later mi tak oké, da ler mi mek sopo. Lo bi wan te lek no, mi leri trawan mek sopo, mi sap tak wan sma bekona mi tak yere no wan vrienden nan e matra, e mek sopo de seri, me baina de, mar de no wan ler mi, isa ler mi tak yako, mi leri. Ano apsa 100 sma na inis ranang, di mi leri mek sopo. Manof mek misref bigi, wan solesi me bai sopo matadora yuru, misref e mek sopo. Ma af, bonf de belangrijke element fu a sopo na caustic soda. En a soda dat gevaarlijk. Te yon mek a sopo imweri handschoen, imweri neuskaap, imweri wan bril, en imweri wan langa anu empi na soyo go, da yo go meke want a caustic soda en im wear one rubber lars, im wear one lars, want if a fadong tap you futu, I put soro, I borrow you that na caustic soda. And the trasam fu a nature, the garopot lake fu ka make sopo, is up te bori nyang, ta a oli santa libi, inom trowe, na sopo instrument de dape. Want de ingrediënt voor sopo de dap. A trasa niet die de voor sopo dat na alleen watra. Die ek popo na natuur. Puur. Alleen watra. Dus altijd mi ap alleen watra in mi oso. Altijd mi oli te mi boring ba. I baka fisi oli lip open. Me seife liben dape. If I kami oso yosi om me. Ouro oli, solisi me aksisma, aksi restaurant, wan brada ina gemeente, di bedasra na mego, mi be aksi bori da solisa i orente da ta, sister ino koteke, omdat mi akso furu, me aksisma, en no da mego tekna brada dati, oli di yu ne gebruik moro, wan oli di ye gebruik ete di kan gebruik fu mek sopo, kumopo uita natuur dat na kronto oli, ja, misref sap me kronto oli, wan misap di mi meisje bene baby, bebe, ma serens ki na nga kronto oli, di misref ben meki, in oso, tap faya, bro me moi broin, lek fami wani smer shwiti, gusontu. Atra oli di kan gebruik, alla oli you kan gebruik, fu mek sopo nange. Ma moro beste wana te gebruik, ta oli ba, kronto oli, amana oli, name it. De natuurolie je gebruikt voor mixopo. Lobiwan, dat is op zang miko ontdek. Maar mi ben jere sinds wan pisteen taki in Afrikaan kondre, de ne gebruik caustic soda voor mixopo. Mi tak, hè? Da fa. Da wans ma taigi mi de gebruik bana voor mekasopo. Mi tak, da mi praxeri, okay. Dan bana bon de kote da watra de mopo da peda de gebruike. Nee hoor, ado true. Lobiwa isaksa de gebruik. Fu meka sopo di mi ontek, mi srep go knapu mi luku. So son natuur. Inap no wan gini kalio. No wan sani fi muweri handschoen, weri ala rubber large. Yung weri langa anu, empi, nangala de sandati, next fanan. Je mek wan sopo di e sopo tranga tranga. Wan temo kas rana. Pochara sopodat gidens ma fu radio shalom. De cara sopodati black soap. A sopodati ka make it blacker, it can make it brown, fi wani e make it wet wetty. Sot color iwani, and if you want a pot color ge ook to da pere chemicalia, ma if you want no one chemicalia kom, gebruik a natuur slepi, da ye make it. Lobby one noit mi besaptaka grumbana abafeng ano anyam fu abana. Diwe nyam. Ma shabu batewe piro fring and trowe. Hey, lobi wana sopo dape. Sopo. Lopwan na sopo dape. Lobi wan dimshi atori. Miskreki. Dimi meke me, dime go. Tak okay. Mogo na wantu dorpus na ina buskondre fu apresi de kargana. Mano gana wane meke. De meke ala presi. And that is up a ning fu a sopodisi a mus dasrana a scrifi a lata soap a lata ano a lata dusa basrana a lata sopo des madeta holland look of a lata sopo a sopo that no one came is product dena ini so so nature a blessed God of giwi fu a nature and lop one. Is up sade gebruik voor me kan sopo dat toe. Kakao. A kakao siri. Die ap kakao toch. U lai om een kakao. In Israël. U we ap kakao plantages. Wel. Kakao e gebruik voor me sopo. Dat na die verborgen blessie. Die de in die a natuur. En gado gidens ma dis koni. Voor nog gebruik. Chemische producten, efficiënt voor de Afrikaanse vrouw en making. En de patu die de meka sopo, de srepe meka patu dat ja. De meka patu dat ja, te de mek de egi patu, de ne bai de patu kmopofu Amerika, kmopofu alla Europa, kom de Carola, fu China of India. Nee, de mek de egi patu. Lobby one. Nanga natuur producto. Bigawan presi lobiwan. Pedensma e meki bronze. Dat nawa metal. Sande gebruik. Santi nanga toko toko da de pota kleur. Lobiwan walezi mogo da pebaka. En doordat na radio wetaki. Dam noma sorry den beelde. Ma lobiwan garobu. Agado dis bu, agado disi kono libeng. A blessu nu nanga natur, nanga blessi ina natur. Selos a fire lobby, wang datra sormi fire lobby, e dresi ma mo arki, morona en, mo bele, da dimi nango taki, da mo aksembaka. Wan mino wan taki da mile, want amanda te gebruik a fire lobby, e dresi sma. Abromchi lobi wang na dresi. Ma we gebruik lek mooi mooi. En om men sani diwe prani ishi a wonder blood. Mi nya wonder blood. Mi no be saptaki wonder blood be chari so furu wonder. Lobi wang, wonder blood. If ala dey e kau a blood, I heri sting eko clean. I heri sting eko ngusontu. Lobi wang wonder blood. Lobi wa wonder blood. And mi wan ta egunu gado lop unu. Gado lop unu lobi wa. Da meku go arki wan sini. Da mo sluit af a programma disi. Meku arki. Wa moi poku. Ini masra. Meku kisi a krakti baka. Fu masra. Da mo sluit af. Ya. En ika leri. Fu peino denki yu ka leri. Dens ma de roko ina natuur. Hey, lobby one. Don't trust on me, Larry Baka. This man, this is me accident that found me fair fee. Also, not the thing. The winner of the background of the meeting. They talk, oh, the fair fee, they in the bomb. The gado poti. The color. So, one thing, moxidane. That give one track color. The merky for the bomb. Na fair fee. Lobby one. Me leren voor de verborgen blessing. Voor de natuur. Voor mijn omgeving mooi. Lobiwang, zo lisi. Mi be praxeri le fame grokom. Alla sanina in Europa na America de mekne sandati. Want ego bai, ego bai del sani di de e ferfi o so ferfi. Ah, te we bai ferfi. Noi mi ben denk taki den smadi en libi na nga natur. Gado jide akoni na nga sabi fugo suku sang fu dekorer fu sabi. De sabi me krosi. Bakadi de sap me krosi na nga buba fu abong. Naken de abide udu ide triken kon tronwan krosi later del dens refileri jaso mi gamo presi lobiwan garobu ya lobiwan nam den taku arkitba alla del sanin saube abif arki arki dis nami na wan sani din ben takitba en asandat na wan bun sani. No forgeti anagri, no forgeta nagri, nagri te na wangusun tu sani gius cintu, nagri, ya, nagri boom, and te moksi nagri, you poten isaba markusa sap, ika meka markusa sap blente na ngayer sirifeng, dringa markusa sap. You put a nagri gona ini. If you want more vitamina, ye queens aswa alanya, put go ini egg. Na wamo sua sap. The life vitamina. And for all the moksen, if you ching up epilepsy, if you srevi e go na epilepsy, I drinking, I pouring, I dressing. Ma you mo blender a markusa. Nanga asiri, you know tro asiri, if ano prani yo prani. Ya lobiwang, miwan libunu nanga disi, and miwan axi radio shalom. If tende ete, potwa moi pokukong, disbende sisa fidelia, nanga uma tide, from vandaag, inis ranantongo. Mi nummer, diuka ep mi de, +233 209 06 8585. Me baruan shwiti blessi odi. Me gado danga unu. Me ku luku ini de blessi fu a omgeve. Wan luku a skadio di abon egi. Te oso faya. Inaf by erko. Longos do odra bon ibunke ba. Gado pota blessi dat gi you ook tu. Nanga mi. Ano you wan so lezi a erko idre yustin tumsi. Maar a natuur gado poten dape. Solanga akring you boom. Solanga de no kondote nanga ala sot chemicalia, di de smoko go in a atmosphere. Gado you want kring natuur for a surstoffing, for teote kengo inusti, we libi and a masons of unu, hersen of unu, e tek dati, e gui krakti, u ati e gebruike, so dat u kalibi wan trana en chwit libi. May God bless unu. Amen.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.

0: Yo, ik ben Dan Flow, a.k.a. D-Flow.
1: En ik ben Koffie.
0: Ik luister naar Radio Shalom. Jij toch ook?
2: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag Chinese nasi, sweet osobami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, herheri met zoute vis en ei, black eye pisi moxalesi met gerookte kip erdoor, Chinese taiersoep met kip en als add-on hebben wij zoutvlees, gebakken vis met oma speciale saus, pikante varken, antroa mix gerookte kip en als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart. Dus... wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant.

0: kan van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissy voor Fossi.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
2: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media. Kirpalanicom, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, save and enjoy.

0: Het is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
1: We hebben een grote verantwoordelijkheid, mensen. Onderschat het niet. Maar om die verantwoordelijkheid op ons te kunnen nemen, is er een weg die God voor ons heeft uitgestippeld, zodat u en ik kunnen komen in die volheid van God. Wandelen daarin. Leven in geloof. Dat we de manifestaties van de zegeningen van God door ons leven kunnen zien. Het resultaat eigenlijk van de zegen die op ons leven is. Amen. Nou, we gaan kijken naar Abraham. Ik ga 1-2 voorbeelden nemen. Dan gaan we straks bidden. Abraham in Genesis hoofdstuk 13. Je weet, Abraham, toen God hem zei om te gaan vanuit zijn vaders huis, vanuit zijn maagschap naar het land dat hij hem wijzen zal, is hij gegaan, maar Lot, zijn neef, is ook met hem meegegaan. En doordat God Abraham gezegend had en Lot met hem mee is gegaan, Amma Faduina blest hij dat ook toe. En God heeft ze zodanig gezegend dat het land op een gegeven moment, ze hadden zoveel vee en noem maar op. En op een gegeven moment was het land klein geworden voor beide mannen hun beesten dat ze konden laten grazen. En de

0: knegte van Abraham en de knechten van Lot kregen ruzie. Want ik nou, wie ben Javosi? Want ik nou, mijn Javosi. En de man kies Trobi. En op een gegeven moment heeft Abraham tegen Lot gezegd: luister wat, brada. Laten we niet vechten. Kies jij. Als jij het land staat open. Amantaki, als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. Als je naar links gaat, ga ik naar rechts. Hij heeft Lot voor de keuze gelaten. Hij mocht als eerst kiezen. En Lot luku, amaluku, richting Sodom en Gomor. Amaluku tera zei, ja zo. En als je zo stong naar Samesi, Bergi. Moeilijk presie. Vaio bewerk akondre. Vaio bewerk apis doti dati. Want in esi, drasi, stong lai. En hij zag en hij keek, hé, daar is groen. Mooi grazi, watra en noem maar op. En hij heeft gekozen en hij is gegaan naar Sodom en Gomorra. En hij wist niet, de Bijbel zegt dat de mensen van die twee plaatsen slecht waren. Maar Abraham heeft hem toch als eerste laten kiezen. Weet je waarom? Weet je waarom? Ik kende natuurlijk zijn hart. Maar Abraham wist wat hij op zijn leven had. Abraham had de zegen van God. En if Yama bless you for God op je libi, dan wies je erf. Sommige mensen hebben vettige erfenis. Ja, ja. De ouders zitten pas. De mij begin vettig. Of trouwens, de dan ziek bed. De mij begin vettig. No, me want also. No, me want dat. Pa betek mi, amma betek mi dis. De mai fetilek alata solis. Maar mensen, wij hoeven dat niet te doen als kinderen van God. Abraham is niet gaan vechten met zijn neef. Abraham wist, God heeft hem gezegd, ik zal je zegenen. God bless hem. En wanneer je de zegen op je leven hebt, dan weet je, ook al krijg je een woestijn, door die zegen kan die woestijn vruchtbaar land worden. Dus in Amluku, er zijn gierige mensen die willen het mooiste van ik. Wij zijn anders, zegt de Bijbel. Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Gij hebt de gezalfde leren kennen. En gij hebt de salving van de gezalfde ontvangen op uw leven. U hebt de zegen van God. Om door die zegeningen tevoorschijn te laten komen. Dus wat we nodig hebben mensen in deze tijd, is die salving. Je kan zoveel kennis hebben. Zijn er geen mensen in Suriname die geschoold zijn? Een heleboel. En ze hebben meer titels dan u en ik. Mina next. U hebt misschien een paar. En ze zijn meer geschoold dan u en ik. En dan toch zie je dat ze vele van ze leven een heleboel ellende. Vele van ze leven en ze als u hun leven gaat bestuderen, dan zie je dat ondanks dat die persoon zoveel heeft en dan toch je ziet hij pina likwa alata. Schuld hier, dikwa olodja, tapwa olodrape, dikwa olodrape, tapja, blijft altijd in een bepaalde cirkel draaien. Terwijl u en ik, we zijn anders, zegt de Bijbel. We hebben Christus leren kennen. We hebben de gezalfde leren kennen. We hebben de zegen van de gezalfde op ons leven. En door die zegen van God, ook al hebt u geen titel, u kunt een woestijn in een vruchtbaar land maken. Elke woestijn in uw leven kan een vruchtbaar gebied worden. Financiën was een woestijn, misschien. Maar het gebied van uw financiën kan een vruchtbaar gebied worden in uw leven. Uw gezondheid was een woestijn, maar door die zegen en die salving kan het een gezegend gebied zijn in uw leven. Weet u, wanneer Jezus de gemeente gaat komen halen, de Bijbel zegt zonder vlek, zonder rimpel. Ik geloof dat wanneer Jezus komt, elk een volmaakt zal zijn. We moeten, daarom zegt hij, jaag naar de vrede met allen en naar de heiliging. Hebreeën 12 vers 14, zonder welke niemand de Heere zien zal. We moeten werken aan onszelf. Amen. Het is over op dat streven. Want hij heeft ook gezegd, leg af. Broko. Stop. En wanneer we in geloof gaan leven, gaan we stoppen met klagen. Een moeilijke was maar. Wanneer we in geloof gaan leven, dan gaan we niet op straat lopen en protesteren. Ik kom niet uit. Amen. Maar wanneer je in geloof leeft, dan leeft u vanuit de voorzieningen van God. Dan is niet uw werk, uw salaris, uw bron. Nee, is God uw bron. Amen. Maar velen van ons, we zijn blij dat we een salaris hebben. Ik krijg ook een kleine. Maar het is alles wat ik kan doen. Een salaris niet normaal doen. Amen. Maar wanneer die zegen op uw leven is,
1: down my back, I told myself I'm ready for you, weeping cause I didn't fast, underprepared, I made raps about it, thought I was aware,

0: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: En heel veel gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee, maar
1: toch, je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk, maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM, de happy hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Yes, and it is 3 over 1.
1: Happy hour, happy hour.
0: Het is tijd voor de happy hours. Elke dag van maandag tot en met vrijdag.
1: You never stay, I want much more.
0: De happy hours van 1 tot en met 2 uur. Dan zijn we live. En na 2 uur spelen we dan de aangevraagde pokus. Welkom, welkom, welkom. En shalom familie, shalom. Waar je ook bent. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de Happy Hours. Welkom bij deze nieuwe editie, bij deze nieuwe aflevering van de Happy Hours. Op deze mooie vrijdag. Momenteel regent het hier niet. Ik weet niet als het bij u regent. Maar het blijft een mooie vrijdag. Gewoon omdat het vrijdag is. Ik groet jullie ook namens broeder Leandro. Die momenteel in het ziekenhuis is. Jullie weten dat broeder Leandro even te kampen heeft met zijn hiel. Of het zijn linker hiel is of zijn rechter hiel. Weet ik ook niet precies, meer vergeten. Maar één van die hielen. Hij had dus een vergroeiing daar zo. Maar dus bidden jullie voor broeder Leandro. Leandro, als je luistert. Beterschap en wordt snel een nieuwe.

Eh, main kick off di satu keradi. En met de complimenten van Shishado Marinade presenteren we aan u een nieuwe aflevering van The Happy Hours. Welcome! These are the hours to be happy.

En dit is dus Opinions met Marizu. Ik vergat helemaal mijn naam door te geven, door die hele enthousiasme mensen. Sorry hoor, mijn naam is Ian Mourazim en ik ben vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. The Happy Hours, live in de uitzending van 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Het is dus weer tijd waarbij u uw WhatsApp-bericht kunt sturen. U mag ook bellen. Vandaag gaan we proberen te bellen via de vaste lijn. Dat is dus 422-650. En u mag natuurlijk ook appen op het nummer 875-5358. De felicitaties aan al de jarigen die vandaag jarig zijn. En mogen de heren u hartelijk zegenen met al hetgeen dat je nodig hebt. Het volgende liedje waarnaar we luisteren is Open Doors van Ada. Dus stuur even snel uw WhatsApp bericht. U mag bellen, u mag groeten, u mag bemoedigen, u mag feliciteren. En natuurlijk niet te vergeten uw pokus aanvragen, dat mag natuurlijk. En na 1 uur spelen we deze dus af voor u. Laat even weten van waar u uit luistert. Stuur even snel een WhatsApp bericht. En laat weten dat u luistert naar Radio Shalom. The Happy Hours. 875-5358 is het nummer.

Bent u nog misschien op het werk? Nog even volhouden. De groeten aan al de mensen die nog op het werk zijn. Ik groet de banken. Ik groet een ieder die gewoon luistert naar Radio Shalom. Bent u nou in het ziekenhuis, net als broeder Leandro? Bent u in een kindertehuis en u luistert? Ik groet al de tehuizen, de kindertehuizen, de bejaardentehuizen. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Ja, ik groet ook al die, die woonwijken. Ik kreeg een appje hier. Pat van Wanica. Vaf de man voor Casabolo. Ik ga altijd Casabolo groeten. Omdat misrif naf Casabaolo. Ik woon hier niet op Casabaolo, maar daar ben ik dus opgegroeid. Munder, Blauwgrond, Vawaka, Geiersvleet, Ballona. Bent u misschien in een PL? Ik hoop dat Garo Merio Atitere. U mag appen, u mag bellen op het nummer 875-5358. Daarop mag u een WhatsApp bericht sturen. En u mag natuurlijk bellen op het nummer 8. Nee, geen 8 meer. Het is dan 422-650. Daarop mag u gaan bellen. De lijnen zijn momenteel al open. Dus het wachten is op jullie.

Ja, goedemiddag broeder Arjen. Ik luister vanuit Padfawanica. Mag ik een Hindi lied aanvragen? Sinan Ka Joho, oké. Ga even kijken als ik hem heb. Maar ook een goedemiddag aan broeder Sunil.

Nobody compares to you. Ik groet al die mama's en papa's van Radio Shalom. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat op deze mooie vrijdag, Republiek Suriname. Het is momenteel al 12 over 1. We wachten op die WhatsApp berichten. We wachten op die telefoontjes. En dit is dus Marizu met Wonder.

En natuurlijk ook een fijn weekend aan ieder die luistert naar Radio Shalom. En met deze regen weer, ja, dan kan je niet echt overal gaan, hè. Dus het is gewoon echt een beetje lekker thuis blijven. Maar ja, zoals maar die gewoon, ze doen gewoon, vooral die mensen die hoge auto's rijden, hè. De man is spanning aan wat er. Maar ja, hoe rekenen dan de man aan de fiets, de man aan de passo. Eigenlijk de man moest daar ook zo gewoon, lek me ja, zo me rijden, me passo hier. Boy, afgelopen zondag. Afgelopen zondag nog meer qua kerkje. En die dag was het echt hard aan het regenen. En ik ben van Noord. Hé, hey, dat is wel één ding van Noord, hoor, mensen. Wie rij, wij naar hier auto Kotrowamboto. Gelukkig, prijs God dat geen enkele water. Er was wel uiteindelijk de Oshita Quatra bij Koen in Awagi wel. Maar echt een beetje de matbeke kon natty. Maar ja, niets is gebeurd met die machine van die auto. Maar een verzoek aan die hoge auto's. Hoe rij rustig hier, hè? Hoe rekenen naar Chiwagi? Dus ik reed aan de ringweg, dan een biggie wakkie, rijp zal ik een biggie ponton, gewoon woem. Nou, ouwe, die absa, bijna mi wakkie schreef gooi naar Gotro, want je moet nagaan, dat water neemt je mee, hè. De heer bant ik wat absa, dus mensen, hoor je kan in een adeptje wakkie, hè. Ach, 7-5-5-3-5-8 is het nummer waarop je kunt appen. Dus sinds snel een WhatsApp bericht. Laat weten van waar u uit luistert. Bent u een Wanika, bent u een Para, bent u een Brokopondo, bent u een Paramaribo zelf? Misschien Nikeri. Met de Mavu Marowijnen, Komowijnen. Fafunu. Welkom bij deze nieuwe editie van The Happy Hours. Ik zou bijna zeggen Morning Move, Miguenta Morning Move, zo danig ba. Na een heel lange tijd mag ik de Happy Hours presenteren aan u.

0: altijd als ik naar die videoclip kijk van Moses Bliss, waarbij hij Carrie M. Go zingt. Denk van, ai, liefde is mooi, inderdaad. Als je een vrouw kan vinden die ook godvrezend is, wordt het allemaal makkelijker in je leven, hoor. Een stukje makkelijker. Of als je een man vindt dat godvrezend is. Want je kan een gelovige. Je kan met een gelovige trouwen, maar die gelovige heeft geen goede relatie met God. Dus het is ook hoofdpijn, hoor. Dus mensen, dus wanneer je gaat trouwen, zorg ervoor. Isabel, ga een beetje onderzoek doen. Hoe is je relatie met God? Want zang, tegen je naar huwelijk. En dat was makkelijk, Sani. En we krijgen dus een beller aan de lijn. Goedemiddag en welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Dag, broeder Marlon. Hoe gaat het met u?
1: Het gaat.
0: Ja, ik hoor het ook aan uw stem. Na lange tijd, hè?
1: Jawel.
0: Mm-hmm. Oké, wat mag het zijn voor u?
1: Afetina
0: for you. Die heb ik volgens mij vanmorgen ook al gedraaid, hè? Had u geluisterd?
1: Jawel.
0: U had geluisterd naar Morning Move, no?
1: Jawel.
0: Ai. En de bemoediging heeft u aangesproken?
1: Amen.
0: Oké, prijs God. Dus u wilde Afetina for you?
1: Die plaat daar.
0: Nogmaals?
1: Die plaat daar wil ik afdraaien.
0: Oké, ja. En heeft u nog eentje of was dat het?
1: Hemel van Vera.
0: Oké, Ferreira.
1: Ja.
0: Oké. Ja. Mooi. Heeft u nog een boodschap voor de luisteraars?
1: Dat men wel God aan neemt.
0: Ja.
1: Want het is de enige God.
0: Mm-hmm.
1: Die we moeten aannemen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Met de heel ziel en verstand zullen we hem over.
0: Ja. Oké. Was dat hem?
1: Jawel.
0: Broeder Marlon, ik wil u van harte danken voor uw telefoontje en u een heel fijn weekend toebidden. Ja?
1: Dag, broeder.
0: Aboom, bless you. Ja, en dat was dus Marlon. Onze trouwe, een van onze trouwe luisteraars.

0: Yes, I have decided to follow Jesus. Van, ja, ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek hoor. Is het Geise Baba en Lawrence Oyor. Hey, we hebben een appje. We hebben een appje binnen gehad van Mama Zeedorf.
1: Hey, wat is dat voor fluit, joh?
0: Ja, en ze zegt, middag broer, wij van meer zorg komen winnen, hebben droge voeten. Als je op Noord woont tegenwoordig, ben je niet meer geweldig of elite. Wissungu, bless your weekend. Nou, u gaat zien dat we boten gaan beginnen te kopen. Nee hoor, maar dat van Noord inderdaad, het heeft niets te maken met elite spelen of elite zijn of geweldig zijn. Ik weet ook niet waarom die percelen hier zo bij op Noord ja, zo duur zijn. Terwijl je evengoed ook gewoon een perceel kan kopen in Saramaga of in Komowene. Alleen ben je dan ver weg van de stad. Dus ik geloof dat dat de reden eigenlijk gewoon is. Maar als het aan mij ligt, als het echt aan mij ligt, dan heb ik ook gewoon een perceel. Of een huis. Dan in Komowene hoor. In Komowene, Wanika, waar het een beetje rustiger is. Hi Mama Zeedorf, je kot Odono. We heal the sick. We raise the dead. Transform the nation. En we krijgen een appje binnen van Soerin. Prabhu Sahai, best of high. De groetjes aan een ieder. De felicitaties namens gemeente Yeshuka Darbar. Aan het echtpaar broeder Prins en zuster Selina, die in het huwelijk afgelopen zondag is getreden. Nummer 6, vers 24 tot en met 26. Mogen de Heere u zegenen en u beschermen. Mogen de Heere het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Graag het liedje van Bale Bale van Prins Joshua Gospel Band namens gemeente Yeshu Kadarbar. Ja,

Ja, Sorin, dankjewel voor je WhatsApp-bericht. En natuurlijk ook de felicitaties. En de zegen voor broeder Prins en zuster Selina. Ik hoop dat jullie luisteren. En mensen, ik weet niet of jullie het horen, maar het regent verschrikkelijk hier. Wacht, ik kom hier. Ja, boy, alleen moet eraan, ja. Dus ik weet niet hoe ik straks weer naar huis ga. Ik ben op de bram. Eigenlijk ben ik nog bij bram, hoor. Ik ben bij waterscooter. Nee, maar echt, je kon gewoon... Het water was gewoon gelijk. Je kon die goten gewoon niet meer zien. En ik heb gehoord dat morgen ook weer echt hard gaat regenen. En zondag ook weer. Ba, u begiki des maza, ozo e sungu ook toeren. En nogmaals een verzoek aan die mensen die hoge auto's rijden. De biggie daf truck, man. Zab je toch? Rij rustig, jere. Op Facebook ook, hè. Dat was er gewoon... Je shifa wa diro tank voor wa, man. E drijf ook, we. O ja, wat er is, hij doet dat niet, boy. Misschien plangen om je, bouwmaterialen, dat is niet, van elkaar, de plangen, los, drijven, per buurman, denk je, dat is niet, bouw. Alleen dat nee.

8755358 is het nummer waarop u kunt appen. En het nummer waarop u kunt bellen is 422650. Maar u mag ook gaan bellen op 8755358 via WhatsApp. Als u geen beltegoed heeft, dan kunt u gewoon bellen via...

Dus voorlopig doe ik de happy hours. Dus waarschijnlijk voor de komende 6 weken. Dan ben ik in de happy hours van 1 uur tot 2 uur live in de uitzending. Even kijken, het is momenteel 5 voor 2:30.

boy na echte hibby alle boy. Maar ik weet niet of u heeft geluisterd vanmorgen naar The Morning Move. Maar de bemoediging van vanmorgen ging over mijn strijd is ook Gods strijd. We hebben gelezen in Exodus 14 vers 14. En 1 Samuel 17.

0: En dus Exodus 14, vers 14 staat geschreven: de Heer zal voor jullie strijden. Wees maar rustig, jullie hoeven zelf niets te doen. Uit het boek Vertaling. En hier zo sprak dus Mozes, hè, tegen het volk van Israël. Wees niet bang, houd moed. Vandaag zullen jullie zien hoe de Heer jullie zal redden. Want de Egyptenaren die jullie vandaag zien, zullen jullie nooit meer terugzien. En vervolgens zegt hij: de Heer zal voor jullie strijden. Dus in afvrede, de Heer gaat voor u strijden. Als strijd zij hem niet nodig. Gadoshi als strijd dat hij en hij gaat voor u vechten. Dus wees bemoedigd vanmorgen. No naki ede, no stress. Napchin torgi gadomang. ...8755-3558 is het nummer. Waar je ook luistert, van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van The Happy Hours. We zijn er tot 2 uur. Stuur even snel een bericht. Of bel even snel op 422-650. Je mag bellen, je mag groeten, je mag bemoedigen, je mag feliciteren, je mag uw pokus aanvragen. En dan na 2 uur dan weer draaien. Het blijft nog steeds een mooie vrijdag. Met regen. Groetjes aan die mensen van gemeente De Opstanding. We hebben een beller aan de lijn. Goedemorgen. Goedemiddag. En welkom in de uitzending.
1: Met mama Corneli.
0: Dag mama Corneli. Hoe gaat het met u?
1: Ik groet u.
0: Ja.
1: Ja. En dan zit ik hier, I've said enough for you.
0: Mm-hmm.
1: I've said enough for Master in the dark.
0: Yeah,
1: en
0: yeah.
1: Wanneer we met hem meegaan, dan voelt hij de strijd samen met ons.
0: Mm-hmm. Dat is zo. Dat is zo.
1: Ja, ik feliciteer alle jarigen vandaag.
0: Mm-hmm.
1: En zij die wat te vieren hebben.
0: Yeah.
1: En ook het Leandro.
0: Mm-hmm.
1: Goed, spoedige beterschap voor hem.
0: Ja, ja.
1: En een fijne dag verder voor u.
0: Dank u wel.
1: Groetjes van mij.
0: Yes.

Ook de groetjes aan de mensen die live streamen. En die luisteren vanuit Nederland, België, Amerika, Korea, Winspeude, Japan, China. Welkom, welkom, welkom, welkom bij Radio Shalom 94.5 FM. Uw dagelijkse inspiratie. Ah, dus no stress. No nak you idee, want de Heer is met jou. De Heer is voor jou. Daarover hebben we vanmorgen ook gesproken. En vooral ook in het huwelijk, hè. Vooral die broeders van mij. Ik wil u bemoedigen. Want het is niet makkelijk, het is niet makkelijk. Soms zit je met zoveel, je zit met zoveel problemen. Je hoort iedere dag een zang. Je vrouw moet je nog tevreden stellen. Je kinderen moeten naar school. En het huiswerk moet nog gedaan worden. We moeten ervoor zorgen dat alles in place is. En de kerk moet nog ook aandacht krijgen. En ook nog het werk. En soms kan het ook allemaal te veel worden. En if dat nosari, als je gewoon je dagelijkse zorgen nog, als dat niet genoeg is, dan krijg je ook nog strijd. Die mag jou niet, die gunt jou niet. Dan is die band plat, die bromfietsband plat, die autoband plat. Dan moet je dat moet naar de maat. Dan was aan efuru, dan was aan elassi. Of je buren doen vervelend. Ja, om je probleem, de probleem light op grond op die zin. Maar één ding mag u weten, er is voor alles is er een oplossing. Voor elk probleem is er een oplossing. En ik zei het vanmorgen ook al. God houdt ervan om zijn macht te tonen in situaties. Pas wanneer er helemaal geen uitweg is. Dan gaat hij zijn macht tonen. Dus nog vrede.

Dit is Von B met Halleluja. ...875-5358 is het nummer waarop je kunt appen. En het nummer waarop je kunt bellen is 422-650. Oh, en Arjan zegt, u laat me lachen hoor. Voorlopig is er vakantie voor de scholen. Ah ja, schuiten nou Arjan. Arjan gaat zeker ook nog naar school. En man, alleen die zie, daar is hij vrij, hè. Hé, niet zo lekker hoor, wanneer je guascoro eten, dan je heren vanmorgen is er geen school. Boy, hé.

U luistert naar Away van Limo Blaze. 5:30, we hebben nog ongeveer 25 minuten. Jullie slapen nog. Waar zijn die WhatsApp berichten? 875-5358. Is het nummer waarop je kunt appen. Stuur even snel een WhatsApp bericht. Laten we samen radio maken. Laten we samen lachen. Laten we samen bemoedigen. U mag bellen. U mag groeten. U mag bemoedigen. U mag feliciteren. En uw pokoes aanvragen. Hier op Radio Shalom. Het christelijke platform. Dat allemaal om Jezus alleen draait.

Yeah, that's away van Limo Blaze. Ook nog een nummer van Limo Blaze. Met Gold.

Ja, dus als je niet zomaar, als je niet echt uit huis hoeft te gaan, noem het uit Ossoyerre, tenzij je een boot hebt. Want anders zie je broek al wagito. Maar soms zijn we echt gewoon genoodzaakt om uit huis te gaan. En dan begrijp ik het wel. Maar als het niet noodzakelijk is, laten we gewoon thuis blijven. We hebben gewoon meer tijd met ons gezin thuis.

8755358 is het nummer waarop je kunt appen. En 422-650 is het nummer waarop je kunt bellen. Ja, u luistert naar Gold van Limo Blaze en Ada. De felicitaties nogmaals aan al de jarigen. Maar ook degenen die in het huwelijksbootje zijn gestapt. Van harte gefeliciteerd. En goede vaart zou ik zeggen. Het is heerlijk om getrouwd te zijn hoor, ik ga eerlijk zeggen. Want dan heb je iemand, je zegt je Tom, met wie je door het leven heen kan gaan. Maar je hebt ook je struggles. Je hebt ook van die momenten waarbij je denkt van, boys, are you with me in it? Niet dat mijn vrouw, are you with me in it, hè? Helemaal niet, man.

Het is momenteel 10:50. We hebben nog ongeveer 20 minuten te gaan. Ik weet niet van u, maar ik geniet wel van de pokoes. Zo meteen gaan we over tot een Surinaamse pokoe. App even snel en laat weten welk nummer u graag wilt horen.

De groeten namens de hele Shalom crew. Van administratie tot en met ICT. We groeten jullie allemaal. Wees gezegend. En blijf luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. Uw dagelijkse inspiratie. Your daily inspiration and not just radio. Ik hoop dat u een productieve werkweek achter de rug hebt gehad. En nog een paar uurtjes volhouden. Sommige mensen weten niet wat weekend is. Vooral de horeca, zij werken gewoon zaterdag, zondag. En de mansade is er ook in Nabusi. Zaterdag, zondag, netel, feestdagen, ode. Yes, en dat was dus Talk and Do van Ada. We gaan nu luisteren naar Raf Shanko met Yunami Tanga. My all-time favorite, yeah, huh?

Het is bijna 1:15. Nog een kwartiertje. En dan zijn we dus maandag weer live in de uitzending. Met de nieuwe editie van The Happy Hours. Dus als u nog geen WhatsApp bericht hebt gestuurd, doe dat even snel op het nummer 8755358. Doe even beleefd, groet even snel.

We zijn nog live in de uitzending. Live in de studio van Radio Shalom. We hebben nog 10 minuten te gaan, mensen. Dus stuur even snel uw WhatsApp bericht op het nummer 875-5358. Wees bemoedigd vandaag. Exodus 14 vers 14. De Heer zal voor ons strijden. Dus astree zei je mit nono de. Ano yusre na astree voor gado. En is abtak gado go in astree. In afrede. Want ala de stree sa gado estree. Ala de fet sa gado effeti. Voordat het is begonnen. Au winnie kaba. Maar lees ook 1 Samuel 17. Die David begovet aan Goliath. Wat was David's houding? David zei, maar ik kom naar jou. Ik kom naar je toe namens de Heer van de hemelse legers. Dus hij kwam namens God. En die houding moeten we ook hebben. Dat je tak ook toe gewoon met brokkoyu. Ik kom namens de Heer.

En David zei dus ook in vers 47. En al deze mensen hier zullen toegeven dat de Heer niet redt door zwaarden en speren, want de Heer zelf strijdt voor ons.

Nog 7 minuten te gaan. Dus als u nog even snel uw poko wil laten afdraaien, doe even snel een bericht op 875-5358. En voor degenen die pas erbij zijn aangeschoven, ik val in voor broeder Leandro. Goedemiddag, broeder. Broeder Leandro. Voor de komende 6 weken ongeveer ben ik dan live in de uitzending van 1 tot en met 2 uur. Hier, de Happy Hours. The Hours to be Happy.

Ja, en we zijn bijna aan het eind gekomen van dit mooie programma, The Happy Hours. We gaan nu afsluiten met een pokoe van Leandro. En dat is dus Change Me.

Met dit lied gaan we dus dan afsluiten. Ik wil jullie danken voor jullie aandacht. Dat jullie afgestemd zijn en blijven op Radio Shalom 94.5 FM. Geniet nog van de rest van de pokus die aangevraagd zijn geworden. En nogmaals, God zegen aan u allen. Mijn naam is Ian Mourazim.

0: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.
4: You sabi sana syphilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi sex na ngawa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi srefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fueng. So langa yu siwan soro, go wan wan ting na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini wroko makandra nanga den patna fueng.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, babyshowers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: I sing it is here. This special giris masa de er in one street. Is a bit well? Masra itakanga mi me scriva sing it is here. Asur mi taki, no stop for biggie. Bika, terwijl idee in

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Ik doe een Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. ADCO voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse Bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
2: Skip. That's skip.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip. Naviu.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip. Naviu.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord, Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vierse lassie. Hey, dit is Emmanuel's visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
6: Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig. Er ontstaan soms onnodige discussies over wie voor God nu belangrijker is, de man of de vrouw. Het nieuws is dat beiden voor God even belangrijk zijn. We lezen in Genesis 1 vers 27... God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Zowel man als vrouw zijn als evenbeeld van God geschapen. Dat wil niets anders zeggen dan dat ze gelijkwaardig zijn in de ogen van de Heer. Vreemde ideeën, als zou de ene meer waarde hebben dan de ander, moeten uit de wereld geholpen worden. Laten we daarom elkaar met respect behandelen, want zo heeft God het bedoeld. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig.
5: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods. Gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kirpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kirpelani. Kirpelani. Safe and enjoy.

0: Het is 5 uur.
1: Hello Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
2: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo, Happy Kids. Hoe gaat met jullie van Wakka? Kennen we de tekst van deze week nog? Ja, Johannes 14, vers 6. Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. Nogmaals de tekst. Johannes 14, vers 6. Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Laten wij bidden. Lieve Heere Jezus, wij zijn allemaal zondaars, maar wij danken de Heere God dat Hij ons zo lief heeft gehad, dat Hij U voor ons op aarde heeft gestuurd, om de straf die wij verdienen op zich te nemen. Dank U wel, Heere Jezus, dat wij weer zoveel over U mochten leren. Ook het kwartiertje van vandaag leg ik in uw machtige handen en vraag u om een zegen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Happy Kids, heb je wel eens zo'n dorst gehad dat je mond helemaal droog voelde? Dat je meteen naar water zocht om te drinken? In de tijd van Jezus haalden mensen water uit een put. Dat was zwaar werk, heb ik eens. Vooral in de hitte, in de felle zon. Op een dag ging Jezus zitten bij een put in Samaria. Hij was moe van het wandelen. Hij had dorst en wachtte op iemand die water kwam halen. Toen kwam er een vrouw om water te putten. Ze was een Samaritaanse. Samaritanen en Joden gingen normaal niet met elkaar om. Maar Jezus begon toch met haar te praten. Bij de Heere Jezus, of bij de Heere God, is er geen onderscheid. Bij Hem zijn we alle één. De Heere God zegt niet van: jij bent een Maron, jij bent een Javaans, jij bent een inheems, of welke bevolkingsgroep je ook bent. Bij de Heere God en de Heere Jezus zijn we alle één. De Heere Jezus vroeg de Samaritaan, zijn vrouw, om water. De vrouw schrok. En ze dacht even van: Joden en Samaritanen zijn toch geen vrienden van elkaar? Dus waarom vraagt deze man mee om water, deze Jood mee om water? En deze vrouw schrok ook, omdat ze eigenlijk altijd de heetste uur van de dag uitkoos om naar de put te gaan om water te putten. Want tegen dat tijdstip is er normaliter niemand daar. Dan kan ze rustig haar water putten en naar huis gaan. Ze wilde niet graag andere mensen ontmoeten. Ze wilde niet gezien worden, omdat ze op een andere manier dan normaal leefde. Ze had heel veel verkeerde dingen gedaan, als ze zich ervoor schaamde en dat ze anderen niet wilde ontmoeten. Happy Kids, de Heere Jezus vroeg de vrouw om water. En dat vond de vrouw vreemd. Jezus zei tegen haar: als je wist wie ik ben, zou jij mij om water vragen?
Dan had ik jou water gegeven dat eeuwig leven geeft. De vrouw begreep er niets van en sprak hem nog tegen. Meneer, de put is heel erg diep en zonder emmer kan je geen water putten. Jezus zei, wie dit water drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie het water drinkt dat ik geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het zal in hem een bron worden die eeuwig leven geeft. Happy kids. Jezus zegt tegen ons, hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven. En ieder die tot hem komt, zal eeuwig leven. Nu praat hij erover wie drinkt van het water dat ik geef, zal nimmer dorst hebben. Toen begon de vrouw te begrijpen dat Jezus over iets heel belangrijker sprak dan gewoon water. Hij sprak over liefde, vergeving, vrede en een nieuw leven met de Heere God. De Heere Jezus vertelde de vrouw dingen over haar leven die hij eigenlijk niet kon weten. Hij wist dat ze al veel moeilijke dingen had meegemaakt. Hij wist dat ze zich vaak eenzaam voelde. Hij wist dat ze niet goed leefde. De vrouw schrok. Ze riep, Heer, u moet een profeet zijn. De Heere Jezus glimlachte en zei, ik ben de Messias. Ik ben degene die God beleefd heeft, die God gekozen heeft om te sturen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De mevrouw liet haar waterkruk achter en rende terug naar het dorp. En ze vertelde het aan een ieder dat ze iemand heeft ontmoet die alles weet. Hij noemt zichzelf de Messias. Hij is gekomen en wil ons het water geven om nooit meer dorst te hebben. Hij zegt, als we tot hem komen, kunnen we het eeuwig leven hebben. Hij is de weg, de waarheid en het leven. De mensen die allemaal het verhaal van de vrouw hoorden, renden ook naar de put om te gaan kijken als wie deze Jezus is.

Happy Kids. Ik ben zuster Marinella en vond het heel fijn om deze week bij jullie op de radio te zijn. Ik wens je God zegen toe, doe je best op school en wees een voorbeeld voor de ander. Immers, de Heer Jezus zegt tot hen in Johannes 14 vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. Oké.

0: Shama Production. Bang!
1: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.

0: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk.

0: Uw haar ziet er echt gezond uit. Wat gebruikt u voor uw haar?
1: Hi, Chapito Healing Oil.
2: Chapito Healing Oil.
0: Oh, is een nieuw product nog?
1: Nee, man. Sinds 2015. Dus langer dan 10 jaar, hoor.
0: Maar wat voor producten verkopen ze allemaal?
1: Boy, het is te veel om op te noemen. Ze hebben zoveel, hoor. Dus check ze op Facebook.
0: Hi, werkelijk. Chapito Healing Oil is een Surinaams bedrijf dat natuurlijke cosmetica maakt. Gespecialiseerd in haar- en huidverzorgingsproducten. En Chapito Healing Oil biedt meer dan 25 producten aan. Waaronder shampoos, conditioners, haarolie, body butters en huidverzorgingsolie. En Anno Laulau Saniere. Want ze worden getest op veiligheid, kwaliteit en effectiviteit. Zodat de producten voldoen aan de hoogste standaarden. En weet u, ze staan namelijk voor meer dan alleen een product. Zij bieden hoop en herstel in natuurlijke haarverzorging. De producten komen voort uit gebed en een tekst uit het boek Openbaringen, namelijk Openbaringen 22, vers 2. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken. Bezoek ook hun website via www.chapito-healingoil.com. En check ook hun Facebookpage voor meer informatie. Chapito Healing Oil. From our heart to your crown.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: You sabi zana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nanga wa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. No no de tatra eshibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki, bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi a kan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. Solanga you si wan soro, go wan ting na datra. Chari you patna uktu. Freiri nanga koni, weri you condom. Noso funo goteki bere, ma uktu funo goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fu eng.

0: Het is 8:00.
1: 94.5. If you like it that much, that. If you like it that much, listen.
2: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek self-reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HTS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Die dingen
1: aanbesteld, Roewee. Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn oog. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yang, yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

0: Van de God, geef me kracht, geef me licht, geef me macht. Om te staan op de plaats waar u mee heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn. En dat is niet omhoog in uw glorie. Bij hen gaan ze wist ik wil zijn waar u bent. Ene die me kent. Een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet. Ik wil heilig zijn. En ik weet het is niet makkelijk. Maar gisteren vandaag God blijft om veranderen.
1: Shalom. Ik begon ook nog pref voor en dat is een probleem.

gezond bent u? Hoe gezond bent u? Is uw geest gezond? Is uw geest de gezond toe, dan je skin go de echte gezond toe.

0: Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zo rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.
1: Zo'n geest u bezit, zo'n geest op u. Diepere geest, grondappel geest, je eigen geest, derde geest, je overgroot-tante geest of Gado geest. Dit is toch niet belangrijk, want die je nog hebt, de juiste geest naar in je, dat je liepje gaat om een puinhoop en verkeerd. One simply voorbeeld, one ching voorbeeld, one eenvoudig voorbeeld. Tell you abi, one modernar geest in you, dat alles ma up for Freddy you. You think so? Alles ma for Freddy you. And you not up to maken for kiri soma you want kiri. You not up to maken for rui uit soma you want rui uit. You not up to maken soma you want for schakel uit. Omdat a kiri geest in you, a modenaar geest in you, want kiri geest daar in you, omdat you abi heb shirt for kiri. They we see that in a thing they see people abi want geest van max dronkenschap. Maakt die droomding uit dat de machimoro realiteit. Met take you through tori. You say alchemy, me take you through tori. Ain't it a thing for now? People drumu na nga mati. Mat drunkers cup. Mati, say drumu, the lust mati. Ze zijn zo machtgierig. Ze lusten macht. Dat ik doe alles sanis dat ik wan doe en kan doe. Zo ze verkies mati. Max dronkenskap, blini people. Blini people. Dat ene luku de egi libi, of luku realiteit. Maar de me luku nomo nomo. De mo habi makti, nomo nomo. Op koste vertrouwen. Wens soma, wens egi familie koste. Maar nomo nomo. Makti de mo habi. Max dronkenskap. Er hebben max vertoning geest. Max dronkenschap geest. En we max vertoning geest. Je denkt macht die. En je sorry macht die voor je. Wel, she zei persoon aan Putin in Rusland. Voor go in een democratische gekozen regering. Een democratisch land. Voor falling aan. Waarom? Macht die. De lust van macht. De blindheid. Zijn machtvertoning en machtsdronkenschap. Hij voorzaak. We zien dat voor Poetin de tangenom. Niet alleen in Rusland is Poetin. Poetin is overal. Bijna in elk land kan je Poetin vinden. Met machtslust en machtsdronkenschap. Dat op kosten voor libisma, op kosten voor eigen familie soms, en op kosten voor wie dan ook. Ja, voor sorie macht die. Dictateurschap. Machtsvertoning en machtsmisbruik. En op niks te maken. Sommige moderen. Maar u moet op je macht die. Omdat je hebt een machtsgeest in je. Zijn op lust voor positie. Positie en status. En je man teken nederlaag. Alibi is dit zo. Je moet leren voor teken nederlaag. En je moet leren voor plezier te je winnen. En je moet leren voor plezier te je hobby. En dat tevreden. Want die people know dat tevreden. Ontevredenheid. En poesusma. Voor doe hongry. Wens je kosten de egi libi of een libi voor de trouwen. Ontevredenheid. En maximaal wanneer nog. Then one no more, and then one. And sai passar, wens da fu kiri trauen. Wens da fu takru trauen, doti trauen, morsu trauen. Den hab niks te maken. So da denken horistant. Den wang, praxeri, den praxeri, den wang. Ei draai en bapal grontapu. Furu people denki, net like Putin. And so many Putin de. Putin no den Ruslan wang. Putin de alle prisi, for she and for fini. Maar de forget he one son. Dat de alle dem makti, en alle dem vertoning van makti. En max dronkenskap toestand. Dan vergeet hij, alles is tijdelijk. Alles is tijdelijk. Want people kom en people gwe. People geboren en people dede. En naat je kom en naat je gwe bakka. Zonder je makti, zonder je money en zonder je positie. Naat je kom en naat je gwe bakka. Maar deze programma dat idee, aan de voetaki abraden Putin sa den heer Grontapu. Aan de voet een man zei zo de makti en denken door den te doen Grontapu en draai. Maar dit programma dat idee, voor pedigi, onschuldige people, onschuldige baby en onschuldige chingengre en onschuldige sma. Voor begge gieding. Zang. Hij deed het. En hij vervloekte uit de kondre. Ten onrechte. Onrechte. Ten onrechte. People hebben verliep de bezittingen. Die hebben verliep de osso. En loeg we suku. Lekki. People zijn nu abie osso moro. Vluchtelingen. Daarvoor suku osso. En tampresi. En wat trak kondre. Door de dreiging en door de machti en door de agressiviteit voor one man in Rusland. En zo ook toe tra kondre abide egi Putins. Maar dit programma nu daar voor Putin. Dit programma nu daar voor Tegusai Pesai in Rusland. Dit programma daar voor Beggy en Tanapu. Nangen we onschuldige broeders en zusters. En onschuldige mensen en kinderen. Die onder verdrukkingen zijn. En bedreiging zijn. En zo ik bid Gods genade. Op Oekraïne. Ik bid Gods genade. Voor het volk van Oekraïne. Ik bid Gods hand op het volk van Oekraïne. Ik bid Gods liefde en bescherming voor de president van Oekraïne. En voor het volk. En dat Gods wonder zal gebeuren. Waar een einde komt aan de machtsvertoning en machtsdronkenschap van de vijand. De demonen die gebruiken een man om een ander land te vernietigen en aan te vallen. Ik bid voor de vrede van Oekraïne. Ik bid voor de rust. En ik spreek Gods wil. Gods wil zal geschieden. Vandaag nog in Oekraïne. En in andere landen waar mensen worden vervolgd om hun geloof. Of om hun democratische recht. Mensen worden vervolgd en vermoord. Om hun democratische recht en om gerechtigheid. En omdat ze nemen een stand tegen het onrecht. Ze worden vervolgd en ten doden gebracht. Mensen worden vernietigd. En hun landen, huizen worden vernietigd. Omdat ze staan tegen onrechtvaardigheid. Ik spreek Gods hand vandaag. Dat al de vijanden van de mensheid. En alle mediumen van Satan. En alle instrumenten van vernietiging. En alle instrumenten van moord en dreigingen en kapot maken. Al die instrumenten worden op dit moment aangeraakt. En ik stop hun agressiviteit in de naam van Jezus Christus. Ik roep een halt toe aan de vijand en zijn instrumenten en zijn aanhangers. Stop nu in Jezus' naam. En ik spreek dat woord van vrede. Ik spreek het woord van...

0: that it was second. You've been out of control for detached comments. And they're far, the corrupt, fun hot. Hallelujah. Amen. Namaste. Shanti. Salam. Hallelujah. Amen.
1: Deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
6: Ozon 6-in-1 spray en wij. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
7: Tot in de nademarkt op school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
8: Is echt een

I'm proof. Oh my, I'm proof.

0: Het is 8:00.
1: 94.5. If you like it that much, that.
0: Het is 9:00.